Emily the Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het, het album Ring Ring in 2023 maakt met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2021. Toen heeft hij deze mix gemaakt. Ja.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

0: www.free-music-radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelooflijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982, het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in dit plaatje.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adivane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

Zo, dat was een mooie start met Phil Collins en One More Night. Gingen we naar 1985. Welkom bij een uur Dekker Radio. En ik heb een paar leuke uit de kast getrokken vandaag. Zoals deze groep. De Collective Consciousness Society. Of ook wel CCS. Neemt ons mee terug naar 1971. Tap Turns on the Water.

Dekker Radio met de Chairman of the Board en Give Me Just a Little More Time. Nou, ik vind een uurtje toch wel weer op zijn plaats hoor. Ken je dit gezelschap? Kraantje Papi, Post

Lindsay Buckingham en Trouble. Bekker Radio met Lodewijk van Avezaat. Ken je die naam nog? En die maakte deze. Verrek, zag Kerel. Ben jij het? In 1984.

opletten, jongens. Mijn vrouw, die is spoorloos verdwenen. Sinds jij eens bij ons bent geweest.

heb ik nog wel. Wat leuk dat ik jou nou ontmoet zag. Waar heb ik dat toch aan verdiend? Want er is toch niks mooiers op deze aarde dan een goed gesprek met een echte vriend.

nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Wat een muziek, hè? Uit 1973. 10cc. Het verhaal van de Rubber Bullets. Knalboom uit. We hebben er 3 achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook, hoor. Toontje lager bijvoorbeeld. Net als in de film. Daarna Davina Michelle. I won't let go, zegt ze. Oké.

de kabaal, hè? Davina Michel. Nou, die kan er wat van, hoor. En die is al uit 2024. Dat is al een tijdje terug weer. Let's go. Weet je wat we gaan doen? We gaan eens eventjes naar België toe. Naar Margriet Hermans. Dat vind ik een leuke dame. Met leuke liedjes. Ze zegt zelf hoe die heet. Ik zeg er niks over. MUZIEK

aanstekelijk ritme heeft de muziek uit, uit Brazilië in dit geval. Van Sergio Mendes en zijn formatie Brazil 77. Roche Abuso. Volgens mij betekent dat drinkwater, maar ik weet het niet helemaal zeker. Hoor. De kick is hier in het Hollands. Een lach en een traan.

0: Earth, Wind and Fire als eerste in Dekker Radio. Het gaat over september. Nou, dan moeten we nog wel even wachten, hè? Maar ja, het was in 1978 dat ze deze hit hadden. Welkom bij dit uur Dekker Radio.
1: Prachtig is prachtig.
0: Zo is dat. Ga maar meteen eventjes door naar 1988. Ja. Aha. Ja, dat zeg ik niet. Zo heet de groep. Titel Touchy.

1988, dat is nog lang geleden, eigenlijk. Ik heb een vrij recente klaarstaan, maar een paar maandjes terug. Dat is wat recenter dus, hè? Inderdaad. Charlie Puth met TH op het end. En Changes.

Leuk, hè? Mac en Katie Kassoen. Het klonk een beetje kaal, maar ja, dat was in 1973 zo. Love will keep us together. En we gaan verder met hedendaagse muziek. Hoor, hoor. Dat klinkt wat beter, hè? Douwe Bob.

0: vrolijke nieuwe is dit van Douwe Bob samen met Mel van de Vintage Future. Ken je die nog? If Tomorrow Never Comes. Wat een naar vooruitzicht.
1: Ouwe munt.

0: in Dekker Radio. Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio. De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

En dat is hem dan weer te openen. Het programma Pomp voor vandaag is het jaar 1980. Al wel heel wat jaartjes terug in de tijd. Doris D en The Pimps. Shine Up was in ieder geval de plaat. Nummer 1 hit in de hedendaagse hitparade van toen, moet ik zeggen. Niet hedendaags. Dit is hedendaags. Harry Styles. Aperture.

0: 2026 plaat van Harry Styles. Aperture. In de bonte muziekverzameling. En ja, en de muziek van het heden gaan we door naar de muziek van het verleden.
1: Ouwe meuk!
0: Met andere woorden, ja. 1963.
2: The candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right.
0: Roy Orbison.

0: stem van Roy Orbison uit 1963, deze In Dreams.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de bonte verzameling duiken we naar de jazzy sound van het jaar 2001 met Norah Jones, Don't Know Why.

0: De muziek van Adele uit 2015. Send my love to you, new lover.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van François Peters. Jij blijft hangen in mijn hoofd.

0: Leuke nieuwe Nederlandstalige plaat van François Peters. Jij blijft hangen in mijn hoofd.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1993, The Pet Shop Boys, Can You Forgive Her?

Muziek van de Pet Shop Boys uit 1993. Can you forgive her? Wij gaan op naar het half uur met deze 1978. Dit is Partner en Cayuta Hill.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

jaar 1989, 86 is het zelfs. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ja, dat moeten we niet hebben. De liefde moeten we natuurlijk koesteren. En zeker geen slechte naam aangeven. U bent er nog steeds bij, de Bonte Muziekverzameling, programma Bon. 2024 muziek van Sabrina Carpenter. Alsjeblieft, alsjeblieft.

0: Jazeker, de muziek van Sabrina Carpenter, terug naar het jaar 2024, dus een paar jaartjes terug in de tijd. Nog vrij nieuw werk, Please, Please, Please. En nu gaan we echt terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1967. Nancy Sinatra, u weet wel, de dochter van Frank, samen met Lee Hazelwood. Dit is Lady Bird.

0: Ja, Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. 1967, het Lady Bird lied.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek van Guus Meeuwers. We gaan naar 2006. Dit is jouw hand.

0: Mooie Nederlandstalige plaat van Guus Meeuwers. Terug naar het jaar 2006.
1: Jouw mooie hand.
0: En zo is maar net jouw hand de titel van de plaat.
2: Meer dan hits.
3: Alleen. Every breath you take.
0: Nieuw werk van Simon Orton. Je hoort het al, Every Breath You Take.

0: Je hoort hem vast wel herkend, het oude nummer van The Police. Ditmaal een beetje country-achtige uitvoering van Simon Orton. Nieuw uit Every Breath You Take.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Hoppen we naar 2011 met Rihanna. Dit is California King Bad.

Uit 2011 de muziek van Rihanna, California King Bad, de titel van het nummer. En kijk op de klok, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Dit was dan weer een uurtje lang Bontek weer radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag nog met leuke dingen. Hij wist mij dan nu nog te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met de Poptops, Suzanne, Suzanne. En daar nog een nieuw werkje, Nederlandstalig van Michael Nobbe. Ik voel me te gek en ik hoop dat het ook bij u zo is dat u zich te gek voelt. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot een volgende bond.

Uit 1987, tijdens van Gloria Estefan en de Benjamin Sound Machine. Can't Stay Away From You was de titel van de plaat. We keren terug naar de wat recentere muziek van 2024 met Eva Max. My, oh my.

0: Dat was Eva Max. 2024 kwam dit uit. My, oh my.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar 1969 met The Frosh. I spend

0: Ja, terug naar 1969 met deze van The Frost. The First Day of May, typische jaren 60 muziek met een beetje... Een beetje van de psychedelici erin, wou ik zeggen. En nou, dat is natuurlijk ook het geval.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Beyoncé.

0: jaar 2009. Dit was Beyoncé. Radio, ja. U luistert ernaar, hè, naar de radio. En blijft dat ook nog even lekker doen.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Over uw nieuw werk van DJ Rufus samen met Jazz Auton. Dit is Never Gonna Give You Up. Een cover van het 1987 nummer van Rich Ashley.

0: En dat was hem, de nieuwe muziekthese van DJ Rufus en Jess Alton. En dit was Never Gonna Give You Up. En dat gaan we ook niet doen, want we gaan lekker nog meer muziek draaien.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: Aan het 2013 met Emily Sandé. Read all about it.

De muziek van Emily Sandé, Read All About It, was de titel van deze opname. 2013 kwam het uit, bracht ons aan het einde van het programma Bond voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft naar de muziek die we voorbij hebben laten komen. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com staat de rest daarvoor. Rest mij u nog de taak om een fijne dag toe te wensen met leuke dingen. En u te vertellen wat muziek waar u mee uitgaan. Hoor, eerst gaan we naar het jaar 1977. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. En daarna nog een nieuw werkje van Garrett Nugent, I Love Country. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot een volgende Bond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond. Jan Berg.

Van deze opname van The Talking Heads. Terug naar 1985. The Lady Don't Mind. Ja, ze heeft er geen bezwaar tegen. Nou, dat heb ik er ook geen bezwaar tegen natuurlijk. Wie ben ik dan, hè? Welkom trouwens, een nieuwe aflevering van het programma Mond. Jan Berg is er namelijk. Daar is voor u weer het komende uur. Een jaartje terug met Ed Sheeran. Dit is Camera.

0: Je staat weer gekleurd op de camera van Ed Sheeran. Dit was een hit vorig jaar. Camera was dus eigenlijk de titel van het nummer.
1: Ouwe meuk!
0: Terug in de tijd, 1965, met Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Dit is Bandit.

0: Oude meuk uit 1966. Dave D, Doosie, Picky, Mick & Titch, Bandit. Wij gaan eens even kijken. We gaan naar het jaar 2005.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Dit is Jack Johnson. Sitting, waiting and wishing.

0: De muziek van Jack Johnson, 2005, kwam het uit. Sitting, Waiting and Wishing. De lekkerste muziek hier in de bonte muziekverzameling. En zo is dat maar net. We gaan uiteraard door met nog veel meer muziek.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En zo noemen we dat, hè. We gaan naar 2013 met de Kings of Leon. Dit is Wait For Me.

0: 2013, de muziek van The Kings of Leon. Wacht op me, wait for me.
1: Koester het oude, Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw Nederlandstalig werkje van Herbert. Jij blijft mij altijd verbazen.

0: Een nieuwe plaat van Herbert. Jij blijft mij altijd verbazen. Ja, soms blijf je je verbazen over alles en iedereen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, dat doen we. De bonte muziekverzameling gaan we naar 1993 met Janet Jackson. Dit is Again.

0: Met een mooi theatraal einde zo om deze plaat. Muziek uit 1993, zoals gezegd, Janet Jackson en een nummer met de titel Again.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. We gaan op naar het half uur. 1972, Freddie Breck, Duitsstalig met een gigantische hit. Dit is Überall auf der Welt.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

Je hoorde Jacques Dutron, et moi. Het origineel, wat later door Mungo Jerry gebruikt zou worden in het nummer All Right. Nou, deze Franse zanger, componist en filmateur nam het nummer op in 1966. Een paar jaar later zou hij een van zijn grootste hits hebben, namelijk het nummer Il est 5 heures Paris CV. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen muziek die nog altijd te vinden is van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten zijn aanwezig, onze nederpopplaat en de tragiek van de muziek deze keer met Kevin Ayers. Maar eerst deze van Little Eva.

Talking Berry, Jordi en met The Water Is Over My Head. Engelse popgroep, afkomstig uit Birmingham, waren dan ook de vertegenwoordigers van de zogenaamde Brumbeat. Hadden in de jaren 60 een aantal hits in Engeland. Ze werden door gitarist Brian Chuck Butfield opgericht als beatgroep op de Turf Green School in Birmingham. Daarvoor hoorde je Eric Burden met Hotel Hell. Engelse zanger die vooral bekend is geworden als zanger van The Animals. Toen in 1966 The Animals uit elkaar vielen, ging Burden verder als Eric Burden en The Animals met als uitvalbasis Californië. Overigens ging alleen drummer Barry Jenkins met erbij. Grootste was natuurlijk San Francisco Knights. We begonnen dit trio met Little Eva Sureplum, tussen haakjes Give Me Some. Haar echte naam was Eva Narcissus Boyd, Amerikaanse zangeres die haar artiestennaam ontleend had aan een personage uit het boek van De Negerhut van Oom Tom. Rosette is natuurlijk de Locomotion. Zometeen onze nederpopplaat met de groep James Mean. Maar eerst deze van The Rooftop Singer, Tomcat.

Johnny Burnett en I'm Still Dreaming. Op zijn vijfde leerde hij al gitaar spelen. Hij ging later samen met zijn broer Dorsey zingen en ook een gitaar spelen voor de poorten van de school. Nou, snel kregen ze gezelschap van onder andere Bill Beck, Scotty Moore en zelfs ook nog van Elvis Presley. Daarvoor hoorde je The Intruders, Now That You Know. Je moet niet verwarren met de Amerikaanse formatie The Intruders. Voor de rest hebben we niks van kunnen vinden van deze groep. Dus mocht je daar wat meer van weten, je kan ons deelgenoot daarvan uit laten maken. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met de rooftop singer Tomcat, Amerikaans folk trio. Nou, in eerste instantie bestond dat uit Eric Darling, Bill Savage en voormalige jazzzangeres Lynn Taylor. In 1962 werden ze in één klap beroemd met het oude folk blues nummer Walk Right In. Zometeen James Mean, de groep James Mean in onze Nederpopplaat, maar eerst deze van The Dovers. Am I Going To Do?

0: Onze Nederpop laat hoorde James Mean en Keep Out. Amsterdamse beatgroep die voortkwam uit The Mads. De muziek laat invloeden horen van Spencer Davis en The Small Faces. Nou, in de periode 1965-1966 maakte zanger Michel van Dijk deel uit van de band. Als hij overstapt naar Lef Rock, neemt gitarist Ferdy Karmelk, oftewel Herman Brood, zijn zangpartijen over. Daarvoor hoorde Joe Montgomery Cool Cats, rockabilly muziek uit 1956. En we begonnen met The Dovers, What Am I Going To Do? Amerikaanse rockband uit het midden van de jaren 60. De groep was een voorbeeld destijds. Folk, rock en pop flink beïnvloed door de British Invasion en Amerikaanse bands zoals The Birds.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij begon zijn muzikale carrière in 1964 als leadzanger van The Wildflowers. Ayers voelde zich sterk aangetrokken tot de ongedwongen sfeer die hing in de groep rond Robert Wyatt, die hun verzamelplaats had in het herenhuis van Wyatt's moeder. Met de splitsen van The Wildflowers ging Ayers mee naar The Soft Machine. Het toeren met The Soft Machine putte hem zodanig uit dat hij de groep verliet. Samen met de nog heel jonge Mike Oldfield begon hij de groep The Whole World. Ayers werd geboren in Engeland, maar bracht een groot deel van zijn jeugd door in Maleisië. Daarna heeft hij zich nooit meer echt thuis gevoeld in Engeland. Eind jaren 70 verhuisde Ayers naar Mallorca om in de jaren 90 te verhuizen naar Frankrijk. In zijn huis in Frankrijk overleed Ayers in zijn slaap op de leeftijd van 68 jaar. In de tragiek van de muziek Kevin Ayers en de Caribbean.

Je hoorde de Sound Destruction, I Feel Like Crying. Ik heb het al eens vaker gezegd, als je onbekende muziek draait, dan wil het ook wel eens gebeuren dat je geen informatie van een bepaalde band kan vinden. Nou, dat was bij dit ook het geval. Daarvoor hoorde je de Hullabaloo's, I'm Gonna Love You Too. Een van de vele British Invasion bands. De groep die bestond uit Jeffrey Mortimer, Harry Dunn, Ricky Knight en Andrew Wounton. Nou, getuigen, dit nummer doet hun muziek denken aan Buddy Holly. Nou, ondanks hun inspanningen ging de groep ten onder aan hun interne strijd en managementproblemen. En we begonnen met de tragiek van de muziek Kevin Ayers en de Caribbean Moon. Een suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb een stuk of vier op een rijtje staan, onder andere The Impalas, The Plagues, The Wanderers, maar ook deze van The Kings, Ransom Shame.

What a Fool, Amerikaanse doo-wop groep, eind jaren 50, opgericht in New York door Joe Speedo Frazier, Richard Wagner, Lenny Brenda en Tony Carlucci. Namen nummers op voor het relatief kleine Hamilton Records label. Daarvoor hoorde je The Plagues, I've Been Through It Before. En daarvoor The Wanderers, You Can't Run Away From Me. Begin jaren 50 begon deze groep onder de naam The Barons. Afkomstig uit New York. Leden waren Bob Yarborough, Ray Pollard, Frank Joyner en Shepard Grant. Het nummer wat je hoorde is geproduceerd door Burt Russell. We begonnen dit kwartet met The Kings, Ransom Shame. Amerikaanse band die ook beïnvloed was door de Engelse muziek. Ze combineerden de beat van de Rolling Stones met een 12-snarige Rickenbacker gitaar. Dat is een soort gitaar om zo tot een bepaalde sound te komen in dit nummer. Alle goede dingen komt een einde, zo ook alweer aan dit programma. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je van Liam Tamer Light. Graag tot de volgende.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Vanavond van harte welkom in een hele nieuwe week van de Lunchbreak natuurlijk. En van harte welkom tussen 12 en 1. Dan doen we het weer allemaal lekker samen natuurlijk met jou hier op de radio. We begonnen met de Buggles deze week en dan met een video killed de Radio Star. Zou het waar zijn? Denk het niet, hè? Inderdaad niet. Zo, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is maandag. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de dergelijke meer. Want ik heb een klein beetje de nies in de neus vandaag, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hier zijn The Faces en Stay With Me. Tot 1 uur ben ik hier op jouw fantastisch radiostation.

Ja, inderdaad, lekker hard smals nog gehoord. Een van de feesten natuurlijk nog met Rod Stewart. Je hebt hem wel herkend natuurlijk aan zijn stem. Je kunt het op uren al ruiken natuurlijk, hè, Rod Stewart. Ja. Maandagmiddag, het is weer zover natuurlijk, hè, de lunchbreak hier op je radio. En we beginnen met lekkere muziek natuurlijk. Daarom is het ook de lunchbreak natuurlijk, hè, inderdaad wel. Want het is het begin van de week natuurlijk en ja, je hebt nog een klein beetje de weekend blues als het ware en die bloed zit en we sleuren je er wel helemaal doorheen vandaag met onze heel goede muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Hier zijn de Stereophonics. Och ja, en have a nice day.

Muziek uit 1974 alweer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, muziek van Brad. Ja, brood hebben we nodig. Hè. Brood nodig om de muziek hier deze maandagmiddag. En dat allemaal met hun Guitar Man. Hier op Jouw Radio natuurlijk. Want Jouw Radiostation is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Ronald Keaton en Loving Each Day.

Zo inderdaad, tot aan het huisje van de plaatje zeggen we dan, inderdaad hier in de lunchbreak. En dat was natuurlijk Queen en dit allemaal met hun niet te versmaden, onvergetelijke hit natuurlijk. En ja, tijd geworden voor niemand meer en niemand minder dan Master KG en Jerusalem.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n heel bijzondere goede maandagmiddag, het Lunchbreaking Nieuws van toen. De Beach Boys beginnen in 2012 aan hun 50ste anniversary tour. Voor het eerst in lange tijd staan de leden van het eerste uur, Brian Wilson, Al Jardine, Mike Love en Bruce Johnston, weer met elkaar op het podium. Hier zijn de Beach Boys en dit allemaal met hun Kokomo.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick.

En laat onze nieuwe hit voor deze week, voor deze maandag natuurlijk. Het is Thomas Gray geworden en Rumours. Ja, rumours hier, rumours daar, rumours overal. Overal wordt wel eens geroddeld natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Rumours dus en dit allemaal met Thomas Gray. Welkom in deel 2 van de Lunchbreak. Tot 1 uur ben ik nog bij jou op de radio.

0: Inderdaad, de laatste nieuwe van de Zuid-Koreaanse groep natuurlijk, BTS. En dit allemaal met hun swim. Wel, het wordt er stelletjes aan tijd voor natuurlijk. En inderdaad, om te gaan zwemmen en te genieten in het voorjaar van de lekkere dingen die er allemaal voor geschoten worden.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Zo inderdaad ook tijd voor onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Gloria Gaynor. Heel de week is onze artiest van de week natuurlijk. En hier is ze met I Will Survive.

Inderdaad, heel de week lang is onze artiest van de week natuurlijk. Hè. Gloria Gaynor en I Will Survive. En morgen krijg je weer een andere natuurlijk ervan. Hè. Moet je maar luisteren, als je wel weet welke. Wel, dan zijn we er morgen tussen 12 en 1 natuurlijk weer helemaal terug hier op de radio. Hier is Peter Schilling. Dat allemaal met zijn Major Tom.

0: Ach, lekker eens eventjes een lekkere Duitse plaat op de radio natuurlijk. En niet veel meer te horen, maar hier in de lunchbreak natuurlijk. Wel. Ja, natuurlijk van harte wel. Was Pieter Schilling natuurlijk en Major Tom. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Want we zijn ondertussen toegekomen aan...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, aan onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden deze van Royce. En de allemaal met zijn car wash.

0: together, lieve luistervrienden. Weet je nog? Dat waren Sergeant. Nou, we gaan nu in het Nederlands. Daar gaan ze, de Turtles. Terug op je raam.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve.

Je bent mijn liefje. Je bent mijn alles. Ah, heerlijk. Zeg toch, mooi. Nou, dat is een lekker nummer. Dit Moordenaar Kids. Het was de zomer van 1980, kan ik me herinneren. Het was een hit voor Leo C. Ook hij is terug op de radio. Zo, lieve luisteraars, op deze avond. Welkom bij de club. Lekker terug in de voltooid van

Shows op jouw radio. Uiteraard, lieve luisteraars. Daydream Believer, het waren de Monkees, apenbende, jaren 60, heerlijk, ze waren op tv en ze waren op de radio. Alsof hele mooie fotografische werkjes zometeen. Zoals je bekend, ja, weliswaar rond deze tijd een fijne voor achter de keukengordijnen. En nog zoveel lekkers in het midden of de roadshow, waaronder Kim Wells.

0: heel toevallig, heel onverwachts. Ding dong. En hij stond weer aan de deur. You came, daar gaat Kim wel.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Lieve mensen, we zeggen het zo vaak. De zon die straalt uit je radio. We kennen maar 4 seizoenen in Nederland. Gelukkig maar. Het is zo af en toe. Het is zo af en toe. Mooi weer.
2: Ja hoor.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

Dagelijks weer een genot, een soort van belevering om dit soort oude plaatjes weer terug te horen. Ja, dat verleden, dat bestaat nog steeds. Gewoon lekker op de zender. Een hele fijne, nou ja, hele. Ja, het was een fijne van achter de keukengordijnen. Dag uit 1972 was ik volgens mij, toen lag ik volgens mij ergens aan de strand van

0: de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Wacht, toch nog gezellig.

Ik voel me weer helemaal happy, lieve luistervrienden. U hoopt? Ja, nou, we hopen dat natuurlijk. Hè. Dat was Bob Dylan. Die maakte alles wel happy in de Times Era Change. Is er wat veranderd dan, al die jaren? Nee, toch? Nee. Oh, tuurlijk. Voornamelijk de liefde. Dat blijft lekker. Ja, ja. Hier zijn de dames leuk.

0: de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middle of the Roadshow.

0: Ain't No Stopping Us Now. McFadden en Whitehead. Eind jaren 70. Een lekkere disco knallen. Ja, zo is het ook wel een floor filler. Kon je heerlijk uit je dak. Op de dansstoel. In je favoriete Dixo. Toch? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Nou, we zijn blij. Onze lange palen die zijn goed gecoat. En kunnen uitstekend tegen de regen. Zal je maar gebeuren. Dames, jullie dan.
1: Hè? Hi. Hi. Hi. Hey, you're weather girl. Ha.

Is hij mooi? Hij blijft mooi. Van de stem, hè? Carpenters en the top of the world. Dankjewel voor jullie optreden. Heerlijk om dat weer eens terug te horen op de radio. En hoe ga je het liefst op vakantie? Met een auto of met een vliegtuig? We vragen het even aan Rowan Hazen.

Nee hoor, deze plaats van deze dame en heren, ze hebben nog lang niet vergeten. Ken je ze nog? Car Wash, Love Don't Live Here Anymore, R-Express, ook Pop Your Fingers. Het was Rose Royce, cool, lekker funky in de oude van, hè. Heerlijk, funky, nou nou. Gouden hits uit de gouden tijd. Dan ken je deze vast ook nog wel. Nog steeds gedraaid in de disco. Cool in the game.

natuur. Je proeft het fruit er opnieuw bovenuit. Ja hoor, de knecht, zo kan hij wel weer. Cool in the Gang en Celebration. Een van de laatste in de show wat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doe het opnieuw. Lekker blijven luisteren. Dat mijn lieve collega's, ze brengen nog veel meer mooie muziek. Hey, tot snel.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Een stapel liedjes zijn voor je geselecteerd en het komende uur ga ik ze graag voor je opzetten. Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek.
4: Ron van der Steen!
3: In deze 24 uurs economie is het voor de meesten van ons van kracht The Rush of Life. Luister als eerste naar Van Velzen.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: Je hoort veel muziek en daar kom je de dag wel mee door. De muziekfabriek van...

0: Het mag overduidelijk zijn, we zijn niet vies van het Nederlandstalige lied. En zeker niet van Frans-Duits met Laat me nooit alleen. In het midden is dan een liedje uit de jaren 80 van DeBarge met The Rhythm of the Night. En we begonnen met Van Velzen, The Rush of Life. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, heb ik goed nieuws voor je. Want we hebben een website, kijk even op bronvandesteen.nl. De grote en de kleine hit, ja, ook die is weer aanwezig.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: De grande tijd is lekker stopzetten bij het jaar 2000.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van NSYNC met Bye Bye Bye. Deze Amerikaanse boyband is een van de succesvolste boybands van de jaren 90 en 2000. Ze verkochten meer dan 56 miljoen platen. De band werd in 1995 in Orlando, Florida gevormd, waarvan Justin Timberlake nog altijd in de schijnwerper staat. Manager Johnny Wright maakte de Backstreet Boys en NSYNC tot wereldsuccessen. De band verzorgde optredens tijdens de Academy Awards, de Super Bowl en de Olympische Spelen. Verder werkten ze samen met Michael Jackson, Celine Dion, Gloria Estefan en Stevie Wonder. Terwijl de groep een langdurige pauze in 2002 heeft aangekondigd, verklaarde men in 2007 dat de groep uit elkaar is. Het nummer Bye Bye Bye stond die week op nummertje 3 en kwam van 4 en dat voor 3 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit die is van de Red Hot Chili Peppers met Other Side. De muziekstijl van deze Amerikaanse band is funk, rap, punk, pop en rock georiënteerd. De band is 1983 opgericht in de stad Los Angeles. De groep is vooral bekend van de albums Californication, By the Way, Stadium Arcadium en I'm With You. Het nummer Under the Bridge was in veel Europese landen, zo ook in Nederland, een dikke hit. In 2012 werden de heren geïntroduceerd in de Rock Hall of Fame. Het nummer Other Side was een bescheiden hit en stond die week op nummertje 14 en kwam van nummertje 15. En dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar 4 maart, oftewel week 10 van het jaar 2000.
1: Grote en kleine hit.

0: stevig popliedje van de Red Hot Chili Peppers en Other Side stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit die was van NSYNC en Bye Bye Bye. We blijven nog even hangen bij het jaar 2000.
1: De muziekfabriek.
0: Want ik heb nog wat nieuwsfeiten voor je verzameld uit dat jaar. De Franse Lola Ferrari, de vrouw met de grootste borsten ooit, stierf in Grazen nadat ze een overdosis medicijnen had genomen. De actrice en danseres werd slechts 37 jaar oud. Door een brand bij de vuurwerkopslagplaats van SA Fireworks explodeerde er enorm veel vuurwerk. De explosie verwoestte het grootste gedeelte van de Enschedese wijk Rombeek. Er vielen door de vuurwerkramp 23 doden. In juni en juli van het jaar 2000 werd het EK voetbal gehouden in Nederland en België. Frankrijk werd na het winnen van de wereldtitel in 1998 ook Europees kampioen. Na een hersenoperatie overleed een van Nederlands grootste cabaretiers in Nieuwegein. Toon Hermans werd gerekend tot de grote drie, samen met Wim Kan en Wim Sonneveld. Toon Hermans werd 83 jaar oud. En dat waren wat nieuwsfeiten uit het jaar 2000.

volle kracht. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Je vraagt je wel eens af, hoe komen ze bij elkaar, die artiesten? De een woont in Amerika, de ander in Italië. Hoewel, tegenwoordig met internet kan alles. Luister naar Sugar Ray en Eric Clapton. Hier zijn ze met A Wonderful

0: Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken, want we gaan weer eens lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago, jukebox classic, golden oldie.
0: De nu volgende Amerikaanse zangeres komt uit New Jersey en werd geboren in het jaar 1938. Ze staat bekend als Connie Francis. Op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Dat kwam echt door haar vader, want die stimuleerde een carrière in de showbusiness te maken. Connie had echt een strenge vader. Zodra hij lucht kreeg dat ze een relatie aanging, stelde hij alles in het werk om het koppel van elkaar te scheiden. Het duurde tot januari 1958 voordat Connie Francis echt succes kreeg. Zo werd het nummer Who's Sorry Now een opgefriste rockversie. Het nummer zou hoog in de Amerikaanse top 10 terechtkomen. Het populairst was ze in de periode 1958 tot 1963. Zo scoorde ze in Amerika 3 nummer 1 hits, in Engeland 2 en in Duitsland 4. Ook was ze zeer populair in Italië, Spanje, Japan, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Canada, Mexico, België, Nederland en niet te vergeten de Scandinavische landen. Ze heeft een talenknobbel, want ze maakt in 15 verschillende talen liedjes en verkocht meer dan tientallen miljoenen platen. Enkele van haar grote successen zijn My Happiness, Stupid Cupid, Everybody's Somebody's Fool, Where the Boys Are en Mama. Haar veelzijdige talent komt echter vooral tot uiting op haar langspeelplaten. Met een repertoire variërend van rock en jazz tot country en wereldmuziek. Hoog tijd om onze jukeboxknop eens in te drukken. Luister naar het nostalgische nummer Everybody's Somebody's Fool van niemand minder dan Connie Francis.
1: Jukebox Classic.

Dat is nog eens pure nostalgie uit onze jukebox afkomstig. Een liedje voor pa en voor ma. Deze van Connie Francis en Everybody Somebody. We draaien werkelijk op volle kracht in deze aflevering van de Muziekfabriek. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie en dat is deze.

0: Nog van mij te goed in dit uurtje van de muziekfabriek, de oude lullenplaat. Wat een lekker duet was dit overigens. Het was die van Bryan Adams en Melanie C en When You're Gone.
1: De muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog twee andere liedjes, waaronder Jermaine Stewart.
1: Volle kracht, de muziekfabriek.
0: Dat lekkere ouderwetse dansnummer met We Don't Have To Take Our Clothes Off. Nou ja, wat moet je je daar allemaal van voorstellen? En we begonnen met Juguro en Eric Clapton, A Wonderful World. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan, waaronder dit lekker poppy nummer van 77, Bombay Street.

0: Je hebt leuke mensen en je hebt minder leuke mensen. Maar over het algemeen zit het toch wel goed hoor bij die tandartsassistenten. Want de eerste onvriendelijke moet ik persoonlijk nog tegenkomen. We gaan het doen, de oude lullenplaat. De band ontstond echter uit een pure passie.
1: Oude lullenplaat.
0: Want acteurs John Belushi en Dan Aykroyd wilden de blues en R&B uit de Amerikaanse popgeschiedenis.
1: Oude lullenplaat.
0: En laten we eerlijk zijn, dan heb je gezamenlijke raakvlakken. In een bar genaamd Aykroyd werd muziek uitgewisseld en was er vaak gelegenheid voor jam sessies met als thema blues. Het eerste professionele optreden bestond uit een vertolking van het nummer King Bee, dat Belushi echter zong in een bijenkostuum. Later ging men over tot het dragen van zwarte kostuums. Het duo Jake and Howard Blues, begeleid door het toenmalige huisorkest van Saturday Night Live, was een feit. Als onderdeel van de show droeg Aykroyd een met handboeien beveiligd attaché-koffertje, met daarin uitsluitend één bluesharp. Naar aanleiding van het succes van Saturday Night Live besloot de band op tournee te gaan. Dit resulteerde in hun eerste live album getiteld Briefcase Full of Blues. In 1980 volgde een tweede live registratie met als titel Made in America. In datzelfde jaar werd de film The Blues Brothers opgenomen, die gebaseerd was op de karakters uit de band. Naast de nummers Gimme Some Loving en Soul Man werd het nummer Everybody Needs Somebody to Love in Nederland een dikke hit. Nou, we gaan er naar luisteren. Hier zijn ze, The Blues Brothers.
1: Oude lullenplaat.

0: Het is wederom een hele wijze tekst en ze hebben zeker gelijk. Everybody needs somebody to love. Dat waren ze, de Blues Brothers.
1: De muziekfabriek.
0: Verder hadden we dat liedje van 77 Bombay Street en Long Way. Gevolgd door Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ik heb nog een hele lekkere uitsmijter voor je in petto. Dus ga er maar lekker voor zitten. Dit was weer een uurtje. De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te reageren via ronvandersteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet en adios. En luister nog even naar de Eagles met Hotel California.
2: Te gek.
3: De muziekfabriek.
2: De muziekfabriek.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

hoorde Estefan en de Miami Sound Machine hoorde je met Can't Stay Away From You. Heerlijk om zo de afternoon mee te beginnen. Lekker rustig. We gingen wel terug naar het jaar 1987. En nu Joan Moreno.

jij. Twee Nederlandstalige platen achter elkaar. Johan Moreno en Blijf bij me 2.0 uit 2023. En deze single die je net hoorde, Hans Thomas. Alles staat je uit 2025. Dus een vrij recente single. Het is

Netsky en Rita Ora, de Barricades, hoorde je hier in Afternoon Delight. Kingsfisher daar weer voor met Hold Me Down. En nu Jojo in Leave.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt.

Make It Music in the Air. Dat is een leuk nummer uit de jaren 70. En ook een hele leuke rollator. Het is plat ook niet te versmalen, zeg je. Dus Hazel Dean, Searching, I Got to Find a Man. Een heerlijk tempo nummer is dat uit de jaren 80. Eerst James Morrison en The Wonderful World. Nu op jouw favoriete radio.

My Bad. 2022 gingen we naar terug. Music in the Air van Assori ook nog even. En dat was uit 1976. Voor de mensen die het interessant vinden uiteraard. Hessel en Ineke nu. Jouw wild is die van mij.

0: High Energy. Ja, zo heet het. High Energy. Ja, dat is jaar 1983. De rollator disco plaat voor deze keer. Lekker, hè? Ik dacht het wel. I Got a Fine Man van Hazeldine. Searching. En stel een Ineke hoor je weer voor de rollator disco plaat. En nu David McGuire. En One
1: There's
0: and All.
1: Star that shines in the sky tonight. There's a dream I have that will come true.

plezier geproduceerd. En met plezier gepresenteerd. Zo is het. Dit was hij, de Afternoon Delight voor deze keer. Ik laat je achter met een heerlijk relaxed reggae nummertje van Maxi Priest. En wow.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Three little things called love.
1: Ja, zo'n heel klein dingetje wat liefde heet. En wat zal dat wel zijn? Dat is wel een goede vraag natuurlijk, hè? En nu het antwoord toch. You're the queen and the crazy little thing called love was de eerste officiële in Remember the Good Old Days. 60s and 70s hits. Ja. Yeah. Dit uur, straks de Veronica's alarmschijf. We hebben ook nog de Mia Mico's lieveling. Straks in de tweede uur doen we dan de Radio Noordse traderschijf. En we hebben dan ook nog de Hilsen 3 troetelschijf. Ik heet je van harte wel.

0: Maluma, bam, bam, boom.
1: Je hoorde Tutti Frutti van Little Richard uit 1961 in Remember the Good Old Days. 60s en 70s hits. En daarvoor had nog Emerson, Lake en Palmer. En dat ding heette Lucky Man. En dit is Duitsstalig. Jürgen Markus. Hier is die Sonnenseite des Tages.

Kind of Dance Is This? Dat was op 21 mei 1977. De Mia Weekers lieveling, je hoorde Veronica Unlimited. Een aantal studiomuzikanten bij elkaar. Die hadden zoiets van, kom, laten we eens wat doen aan de zeezenders toen de tijd. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days 60s and 70s Hits. En dit komt uit Nederland. Hier zijn ze nog een keer, The Hunters.

Tina Turner en de man met de loshandjes, Ike. Ike en Tina Turner natuurlijk, een versie van Proud Mary en daarvoor The Hunters en Russian Spy and I. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Kijk dit nog, hier is Nick Lowe.

Nog nooit hoorde je zoveel hits uit de jaren 60 en 70 op één radiostation. Welkom, dit is Remember the Good Old Days. 60s en 70s hits.

Ja, je kent ze misschien nog wel uit de jaren 80 met hun grote hit, hoe heet het ding weer? This World of Water. Maar deze kwam uit 1979. Living by Numbers, you're the new music uit Engeland. En daarvoor CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Meer dan genoeg, dacht ik zo. Straks onderweg voor je nog Dave. En Ducouté, this is one. Maar is Joe South. Hier is Hush.

Ja, met die lange jas aan natuurlijk. En al die snoepjes bij zich. Liep hij daar in het park. Je hoorde de Nick Strikker Band en A Walk in the Park. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Kijk even naar het klokje. We gaan richting de top of the hour. Met straks onderweg voor je nog Dave Edmunds. Maar eerst deze leuke plaat van Keith. De ring heet 98.6.

van het officiële singeltje draaiden we dit eventjes. Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Your Chair. En daarvoor A Taste of Honey and the Boogie Oogie Oogie. Ik heet je van harte welkom. Heb jij zin in een dansje?

0: Living in the Past van Jethro Tull. Dat doen we trouwens elke week, hè, tijdens Remember the Good Old Days 60s en 70s hits. Daarvoor natuurlijk John, Paul, Ringo en George, oftewel The Beatles met Help. En hier is Leo Sayer.
1: Running through my life like a river, like a song. The train keeps

Eric Burden and the Animals in Remember the Good Old Days. Oh, dit is leuk. Komt uit 1975. Les Gray en de andere jongens van Mutt. Hier is The Secret. That you

Heerlijke muziek op jouw radiostation. Jorde El Chicano doet een beetje denken aan Santana. Tell her she's lovely. En daarvoor Mutt and the secrets that you keep. En daarmee ging het terug naar 1975. En hier zijn ze nog een keer. The Bachelors. Smart.

Blijft een klassieker, Elton John en Yellow Brick Road. En dat was hier in Remember the Good Old Days. En daarvoor hadden we nog de Hilsen 3 Troetelschijf. En die was in handen van Styx en Fooling Yourself.

0: lekker hoor. De Doe, de Double Dutch, joh, de Fat Back Band. Het zit erop voor vandaag. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. The show is over now. Ik heb er nog een één voor je. Misschien wel twee. We moeten even kijken. Barbara Elkin, die gaan we eerst draaien met Am I the Same Girl? Dat is een vraag die moet je hier niet aan mij stellen in ieder geval. Heel veel plezier met de rest van de programmering en graag tot de volgende week.
1: Sluit het gedraaid uit nostalgische overwegingen.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: Een opvallende debuutsingle uit 1985 met die herkenbare rauwe stem van Ronald Gift. Unieke mix van pop, soul en een vleugje ska. Een nummer dat meteen de toon zette voor hun latere succes. The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Het is alweer dat moment van de dag waarop muziek weer puur mag klinken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We nemen je mee door de tijd met nu Albert Hammond. Yeah.

beetje luguber verhaal I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond. De muzikale parels, je kent de ingrediënten ondertussen. We hebben een vinylplaat van op onze platendraaier, een one-hit wonder en we zitten nog altijd in de sfeer van het Eurovisie Songfestival. Nu gaan we naar 1965 met de Four Tunes.

0: twee grootste hits van Exile waren How Could This Go Wrong en het mooie Kiss You All Over. Dit was een van de opvolgers uit 1981, Heart and Soul. En onze platendraaier die draait alweer op 45 toeren.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 mei 1979. Cheap Trick, I Want You To Want Me. Deze single stond 2 weken op de nummer 1. Het nummer werd geschreven door gitarist Rick Nielsen. De live versie van Cheap Trick uit Budokan die zorgde voor de grote doorbraak. Oorspronkelijk was het album enkel bedoeld voor Japan, maar door de import werd het ook elders bijzonder populair. De single groeide uit tot een wereldhit. Het was hun eerste nummer 1 hit in Nederland en België. En Cheap Trick werd later opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: I want you to want me.

De komst van Christophe Van Damme met Hit Story duiken we nog eens in het Eurovisie Songfestival verleden. Het Verenigd Koninkrijk eindigde op de tweede plaats in 1988 in Dublin met Go, gebracht door Scott Fitzgerald. Een emotionele ballad die lange tijd leek af te stevenen op de overwinning. Pas op het allerlaatste moment moest het Verenigd Koninkrijk de winst laten aan Zwitserland met een piepjonge Céline Dion. Toch werd Go een groot succes en een van de meest memorabele nummers van dat jaar. Scott Fitzgerald die bewees dat een sterke stem en een goed opgebouwd lied nog altijd het verschil kan maken op het Eurovisie Songfestival. 1988, Scott Fitzgerald en Go!

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: Het nummer Go West van de Pet Shop Boys uit 1993 had al een geschiedenis, want in 1978 schreven Jacques Morali, Henri Belolo en Victor Willis het voor The Village People, die er een jaar later een bescheiden hit mee scoorden. De titel verwees naar het motto Go West Young Man, ooit bedoeld als oproep om het Amerikaanse Westen te koloniseren, later uitgelegd als volg je eigen pad en jaag je dromen na. Neil Tennant en Chris Lowe bliezen het nummer in 1992 nieuw leven in tijdens een AIDS-benefiet in Manchester. De keuze voor Go West bleek een schot in de roos. Het publiek ging uit zijn dak. De Pet Shop Boys besloten het nummer dan ook op te nemen voor hun album Very, hun enige album dat de Britse lijst aanvoerde. De single groeide uit tot een bombastisch synthpop-anthem over vrijheid en een nieuw begin. De clip, deels computer geanimeerd en doorspekt met Sovjet-symboliek, gaf het een ironische grandeur die perfect aansloot bij de song. Met als resultaat nummer 1 in Duitsland en Ierland en nummer 2 in Engeland, Frankrijk en België.

0: The History. Het ging vandaag over de Pet Shop Boys en Go West. Wat hebben jullie nog te goed? Naast de muzikale parels, straks nog eens een terugblik naar het Eurovisie Songfestival. En onze One Hit Wonder. Maar eerst een 60s plaat van Gene Pitney.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: Amsterdam, dat is een minder bekende, maar een bijzonder sfeervolle song van Buck Owens. Een van de grote namen binnen de country muziek. Hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70 met zijn typische Bakersfield sound.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1981. Oh Mickey, you are so fine. Met die kreet veroverde Tony Basil de wereld. In december stond ze op nummer 1 in de Billboard Hot 100. De clip werd iconisch en het nummer een cheerleader anthem. Europa volgde aarzelend. Enkel in het Verenigd Koninkrijk werd het een grote hit. Daarna verdween Tony weer in de coulissen van de danswereld.
1: Een one-hit wonder. We'll be right back.

Wat kan er mooier zijn dan de muziek van Electric Light Orchestra samen met Jeff Lynne, Can't Get It Out of My Head. En we duiken nog eens in het Eurovisie Songfestival hitverleden. Monaco eindigt in 1973 op een knappe vijfde plaats op het Eurovisie Songfestival in Luxemburg met L'amour s'en va, gebracht door François Hardy. Een ingetogen en melancholisch nummer dat perfect past binnen de Franse chanson-traditie van die tijd. François Hardy was op dat moment al een gevestigde naam in Frankrijk en haar deelname gaf het festival een extra vleugje klasse. Hoewel Monaco niet kon winnen, werd het nummer wel bijzonder goed ontvangen door het publiek en de jury. L'amour s'en va groeide later uit tot een geliefde Eurovisie-klassieker en blijft een mooi voorbeeld van de elegantie en de minimalistische tijd van de jaren 70. 1973,

dat is een mooie, emotionele song van Juan Pardo. Het is een bekende Spaanse artiest die vooral in de jaren 60 en 70 heel populair was. No me hables. En met die Juan Pardo zitten we bijna aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week doen we het opnieuw. We gaan op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met dat gelegenheidstrio uit Nederland, de Star Sisters en Danger. Graag tot volgende week, iedereen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippe.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
4: Hallo, friends.
5: Beste vrienden, hier ben ik weer.
6: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
7: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
8: Zijn we klaar voor, jongens? Dan gaan we.
9: Ja,
8: we
9: zijn er klaar.
8: Ja, wel. Dat
10: is gezellig, hè.
11: Send me the...
12: De beste speelgedrag.
13: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
14: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
15: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Waar is hij weer? Hij is er ook nog, zie ik.
1: Daar is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
5: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dat denk ik.
7: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
8: Godzakken, ik mag eindelijk.
9: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
10: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter.
11: Jussier, ouwe gozer.
12: Zo, lieve mensen, hartelijk welkom wel bij wederom een nieuwe aflevering van jullie wekelijkse feestje op de radio. Natuurlijk de Goud en Fout Show Radio. Bij ons is het altijd Koningsdag. 5 mei feest. Het kan niet gekker altijd. Hier bij ons in het programma is alleen maar lekkere hits. En natuurlijk de beste gouden ouwe, de beste foute hits. En natuurlijk ook nog eens een keer hele leuke gasten. En de volgende man die we nu onder de knop hebben, heb je ongetwijfeld voorbij zien komen op de social media. Want hij heeft ons, hij zei het zelf al, gespamd met allerlei leuke berichten, bijzondere berichten over zijn verleden, over nu, wat hij allemaal aan het doen is, waarmee wij allemaal een duidelijk beeld krijgen van deze man, die zit lekker in zijn vel. Een liedje wat geschreven is door Jan Tekstra, Karel J. Schepers en Billy Dans, dames en heren, de man die op dit moment zoveel hits meeschrijft en succesvol is met allerlei groepen, artiesten en duo's en je kunt zo gek niet bedenken. En de single heet Code Rood. Nou, het is voor hem op dit moment denk ik geen rood, maar groen. Want de seinen staan op groen. Het gaat allemaal hartstikke leuk met deze single, hè. En dames en heren, aan de knop heb ik Edwin van der Tolen. Hallo Edwin.
13: Hallo joh.
12: Hey, welkom in de show.
13: Fijn dat je erbij mag zijn.
12: Nou ja, ik vind het fijn om je erbij te hebben, want we hebben jouw single natuurlijk gekozen tot fantastische schijf. Dat betekent dat hij in alle afleveringen de hele week voorbij komt, want het is zo'n energiek, lekker, vrolijk liedje. En ik vind het ook heel mooi hoe jij niet binnen de lijntjes kleurt, maar ook buiten de lijntjes kleurt en ons meeneemt in jouw hele levensverhaal, wat er allemaal gebeurd is, want dat is nogal wat. En dat je dan nu heel erg lekker erin zit met dit liedje.
13: Ja, ontzettend. Ik zit ontzettend lekker in mijn vel. Zeker als je dan het geluk hebt toch wel een beetje. Want Code Rood heeft wel een beetje een gek verhaaltje achter zich. Ik zag het een hele tijd geleden ergens. Ergens in coronatijd zag ik het op televisie. In een programma van SBS6. En dat heette I Want Your Song.
12: Ja, van onze vriend uit Aalsmeer, hè?
13: Juist, precies. En daar werden allerlei liedjes, steeds een andere artiest als hoofdgast. En daar werden dan liedjes aan voorgelegd. En dit was een liedje die is voorgelegd aan Gerard Joling. Ja, hij kan ze niet allemaal uitbrengen. En hij moest uiteindelijk kiezen daar in die aflevering wat dan het winnende liedje zou zijn. En toen heb ik de jacht geopend om dit liedje los te krijgen daar. Dat heeft al heel veel moeite gekost. En toen kwam het toch mijn kant op. En toen werd ik eigenlijk verrast door het feit dat je net vertelde dat het geschreven was door onder andere Billy Dans. En het leuke is dat ik al jaren liep te roepen. Er zijn er een aantal in Nederland op dit moment die echt in staat zijn hits te schrijven. Waaronder Billy Dans. Nou, dat bleek achteraf een liedje van hem van zijn hand.
12: Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, en Billy Dans die draait al heel wat jaren mee. Ik heb hem een paar keer mogen interviewen en refereer ik elke keer van. Weet je nog, Billy, dat jij ooit een liedje hebt opgenomen samen met Wolter Kroes? Heel lang geleden. En toen hebben wij hem geïnterviewd bij de Toppers van Oranje. Daar was ik toen de publieksopwarmer van en zo. En daar was hij toen te gast samen met Wolter Kroes. Niemand kende Billy Dans. Maar ik vond het een leuke gozer. Hij heeft een paar leuke jingeltjes ingesproken. En een paar jaar later zie je dat die olievlek helemaal uit begint te vloeien. En dat hij ook nog eens een keer bij de Expeditie Robinson zat. Hij in. Toen kwam ik hem weer tegen.
13: Dat is een groot talent, hoor. Dus het is heel erg van eer dat je dan dat soort liedjes. Weet je, je mag dan opereren in de Champions League van de muziekwereld. En dat is natuurlijk helemaal het einde. Gereleased ook onder het label van Billy zelf. Billy samen met Lars Koelhoorn, producent.
12: Ja.
13: Begenadigd producent. Schrijft ook heel veel mee op de tracks. En zij samen hebben een label opgericht. En onder dat label is het uitgekomen. Dus ja. Rood kan voor mij niet groener.
12: Ik wou net zeggen. Ja, ik zou je vertellen. Ik zat televisie te kijken bij de huldiging van onze vrienden van AZ, die hadden volgens mij wat gewonnen of zo. En die werden gehuldigd. En dan zag ik Sven Verstegen met de blikkendag, de groene dingen. Ik denk, groen? Ik denk, verdorie, die zijn hartstikke rood, man. Daar had jij moeten staan met jouw liedje. Maar daar hebben ze natuurlijk niet aan gedacht, hè?
13: Ja, Toen was het denk ik nog net niet, het was nog maar net uit toen. Dus ik denk dat dat net te laat viel.
12: Ja, dat klopt. Dat liedje was net goed wel uit. En ik zat te denken, potverdorie, daar had jij eigenlijk bij moeten staan.
13: Dat was een rode moment hoor.
12: Nou, ik wou net zeggen, er gaan nog heel veel mooie momenten komen dit jaar. En je gaat...
13: Als ik op de weegschaal kijk.
12: Oh, ja. Nou, daarover gesproken. Ik hoop niet dat ze luistert, maar... mijn vrouw die vroeg aan mij, die wou een cadeau hebben voor Moederdag. Dat binnen, wat ook weer, binnen 0 en 10 seconden naar de 100 ging. Ja, dat heb ik hem maar een weegschaal gegeven. Hè. Ja, je moet toch iets, hè? Dat was nog te betalen, hè, over weegschaal gesproken.
13: Nou, goed. Sindsdien slaap jij op de bank.
12: Nee. Ik ben nou op zolder. Ik ben er op zolder in de studio. Dus, maar het komt allemaal goed, joh. Maar over rood gesproken. Ja, dit liedje breekt natuurlijk wel heel veel records en heel veel lansen voor jou. Want je komt op heel veel plekken nu. Kun jij dit liedje ten gehore brengen. Het gaat hartstikke goed. Iedereen vindt het een topliedje. Iedereen wil jou in de show hebben. En,
13: campagne hebben we van de grond getrokken. Ook een beetje een andere dan anders. Want normaal is eigenlijk het gebruik toch dat je een videoclipje maakt. En dat daar leunt alles een beetje op. En we hebben toch de stoute schoenen aangetrokken. En dat een keer niet gedaan. We hebben namelijk allemaal social media content gemaakt. Dus eigenlijk komen we elke week wel weer met een nieuw, heel grappig filmpje. Eigenlijk allemaal met een beetje een komische noot. Maar natuurlijk allemaal refererend naar de kleur rood. Alles wat maar met rood te maken heeft, is voor ons een haakje.
12: Ja.
13: En daar maken we hele grappige filmpjes naar. We hebben kapot gelegen van het lachen op mijn social media kanalen. Doen we die dus steeds uploaden. Dus vandaag weer een nieuwe erop gezet. Heel grappig, daar hapt ik heel veel zand. Je moet maar gaan kijken, echt verschrikkelijk leuk.
12: Ja, dat is hartstikke leuk, man. Dat doe je goed.
13: Heel spannend doe je het, Geert.
12: Ja, dat is ook het hele gebeuren natuurlijk nu, dat je op die manier met je... Met je fans content deelt en dat je op die manier gewoon in de picture bent. Want daar gebeurt het allemaal, hè, op al die media. Nou, maar gebeurt daar natuurlijk ook dat het liedje ontzettend veel aandacht krijgt en ook heel veel gedraaid wordt. Zeker bij ons ook in de show. En dus deze week onze fantastische schijf. Dat betekent dat hij in alle programma's...
13: Ik kan me niet blijer maken.
12: Nou, hartstikke goed, man.
13: Ongelooflijk blij mee.
12: Nou, hartstikke leuk, man. Het wordt tijd om hem gaan draaien. Blijf nog even hangen. Want nemen we daar even een mooi jingeltje op voor de show. We gaan eerst even natuurlijk het liedje lekker draaien op de radio. Als jij wilt aankondigen, Edwin, dan gaan wij zorgen dat overal thuis de VU-meters tot in het rood gaan en dat ze allemaal lekker gaan meegenieten van deze single.
13: Perfect. Nou, lieve luisteraar, ik zou zeggen, mijn advies zou zijn, zet hem een klein tikje harder, want de buren mogen het best horen. Wat kan jou het schelen? Hier is mijn allernieuwste single, Code Rood.
6: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
6: Nieuw.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou altijd bijzondere momenten in ons programma De Gouden Foutje. Want de volgende man die aan we de telefoon hebben is op dit moment zijn hond aan het uitlaten. En tegelijkertijd gewoon bij ons te gast in De Gouden Foutje. Dat kan allemaal. En hij laat
4: ja,
6: niet
4: dat
6: alleen...
4: kan allemaal.
6: Ja, kan allemaal hè. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk man. Bij ons te gast in de show. Bert Solo, maar hij is niet solo, want hij heeft zijn hond bij. Dus het is eigenlijk een duo. Om het een beetje moeilijk te maken. Hey Bert, even alle gekheid op een stokje. Je hebt een heel bijzonder liedje uit. Je laat mijn hart dansen. Wat samen met je buurman is gemaakt. De man van Music Hits for You. En het is gemaakt waar heel veel over te doen is. Het is gemaakt met AI.
4: Ja, ik was er in het begin eigenlijk heel sceptisch over. En eigenlijk zoveel... Zo eng dat ik het vond, dat ik denk van nee, daar wil ik mij van distancieren, zeg maar. Maar je hoeft er niet meer onderuit te komen. De techniek is zo weergeloos goed. Het wordt eigenlijk per week beter, zou ik al zeggen.
6: Ja.
4: En ik denk, ik moet het maar omarmen en ik ga er mijn vluchten van plukken, zeg maar.
6: Ja, je hebt een mooi liedje uitgebracht hiermee. En, je hebt eigenlijk nagenoeg alles zelf mee gedaan in het liedje. Het is samen met Niels Linkbeek gedaan, zeg maar. En Eveline Lijkdekkers heeft natuurlijk de heerlijke achtergrond backing vocals gedaan. Wat het een heerlijk mooi uptempo liedje maakt. En het liedje werd is eigenlijk zeg maar van Astrid Venema. Dat is ook weer toch wel een bekende naam in de muziekwereld, hè?
4: Ja, ik denk het wel inmiddels, hè.
6: Ja, zeker. En wat je al zegt, ja, kijk, iedereen was er toch een beetje sceptisch over dat

0: mee te maken.
1: Ja, een goede demo mee te maken. Ja, klopt.
0: Ja, nou, leuk man. Ja, het liedje doet het hartstikke goed, hè? Want hij wordt toch goed opgepakt. Want ondanks inderdaad dat je er ook echt vooruit komt dat het AI is en noem het allemaal op. Een mooi onderwerp, zeg maar. Een man die verliefdheid ziet aankomen, dan wordt het gevaarlijk, hè? Dan moet je altijd op gaan letten als je verliefd begint te worden, hè? Ja. Want dan begint niet alleen de hond te kwispelen, maar dan ga je zelf ook kwispelen, zeg maar. Hè? Dus
1: dan ga je zelf ook kwispelen.
0: Ja, dan gaat alles kwispelen, dan moet je goed opletten. Maar
1: Dan komen die vlinders in de buik, hè?
0: Ja, en dan gaat die dansen in je hart, hè? Dan moet je opletten dat je de bloeddruk goed blijft, hè?
1: Ja, blijft een mooi ding, hè, liefde en verliefd zijn, ja.
0: Ja, zeker man. En het resulteert dan uiteindelijk, als het goed is, in een wilde nacht, dames en heren. Toch?
1: Ja. En je kan het verhaal zelf een draai geven. Je kan ook zeggen van mijn vrouw is 2 weken met onze dochter op vakantie geweest. En we hebben weer contact en ze is op weg terug. Nou ja, dan komen die vlinders ook alweer tevoorschijn.
0: Ja.
1: Ondanks dat je al jarenlang getrouwd bent met dezelfde vrouw. En dan, als je alle dagen met elkaar optrekt, dan weet je vaak niet wat je dan mist. Weet je wel? Totdat ze inderdaad net 2 weken weg is. En dan komt ze er weer aan en denk ik, maak het even gezellig, even een kaarsje aansteken, even nootjes erbij, wijntje erbij.
0: Ja, lekker,
1: en dan maak ik er gewoon even weer een leuke avond van.
0: Zoals de dijk het ooit zong, hè? Van een man weet niet wat hij mist totdat ze er niet is.
1: Ja.
0: Zo is het wel, hè? Zelf koken, zelf de was doen, zelf strijken. Ook dat natuurlijk, hè? Vergeet het ook niet. Ja, natuurlijk. Hoort er ook bij, hè?
1: Ook de liefde van de man gaat door de maag.
0: Ja, zo is het, joh. Hé, even nog mijn producer hier, die vraagt van wat voor hond dat je hebt. Want die weet dat je een hond hebt. Wat voor hond heb je?
1: We hebben een Engelse kokkerspaniel.
0: Een Engelse kokkerspaniel, dames en heren. Ja.
1: En hij heet Bruce. Met
0: Bruce.
1: B-R-O-E-S.
0: Ah, ik moet altijd aan de Bruce denken van de familie Faf, zeg maar. Hè. Of aan... Bruce, de andere Bruce, hè, maar maakt niet uit. Hartstikke leuk. Nou, dat is toch een leuke informatie voor de mensen thuis. Lekker aan het wandelen met de hond Bruce. En een Engelse cocker spaniel, dames en heren. Hartstikke leuk. En die kwispelt ook zeker dadelijk als ze jouw liedje op de radio gaan draaien. Of als jij het liedje aan hem laat horen. Of hij komt op jouw telefoon voorbij. Dan denk ik dat hij ook wel een beetje kwispelt, toch?
1: Ja, denk het wel.
0: Goed zo. Nou, iedereen thuis. Ja?
1: Hij zit trouwens ook, ik heb er een hele leuke clip bij, een animatieclip.
0: Ja.
1: Daar speel ik in met mijn vrouw en de hond, die komt er eventjes naar voren.
0: Ik heb natuurlijk zitten kijken, dus ik denk, daarom die producer aan mij vraagt van, wat is het voor hond? Ja, ik had het ook zien in het filmpje, maar maakt allemaal niet uit, jongen, hartstikke goed. We gaan hem lekker draaien op de radio, we gaan iedereen even thuis lekker laten meekwispelen op dit geweldige, lekkere liedje, dames en heren. En ik moet eerlijk zeggen, het is dat ik nou weet dat het met AI gemaakt is, maar als het zo in de studio, dan had ik het ook geloofd. Dat is echt een hartstikke leuk liedje, dames en heren. Hier bij ons in de Goud en Foutio Radio. En buurman Benny heeft er zijn bijdrage aan geleverd. Benny, hartstikke bedankt daarvoor. We gaan hem lekker draaien op de radio, Bert. En als jij hem wilt aankondigen, dan gaan wij de mensen thuis even lekker laten kwispelen.
1: All right. Nou, vanavond dus voor nu op deze fantastisch mooie zender. Bert Solo met je. Laat mijn hart dansen.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor ons programma. Wij hebben weer een hele bijzondere gast. En eigenlijk moet ik zeggen, bonjour, mesdames et messieurs. En nous allons un petit moment spécial. Zoiets moet ik eigenlijk openen. Maar we gaan het gewoon lekker op zijn Nederlands doen, dames en heren. Want we gaan overschakelen naar een man die uit het mooie Vught komt. Waar ik elke dag langskom onderweg naar het mooie Oorschot. Kom ik daar langs. En ik kreeg een liedje binnen van de plugging uit. En ik zat echt in mijn stoel genageld. En ik zat van, wauw. Wat is dit on-Nederlands goed? En dat is positief, dames en heren. Echt een bijzonder liedje. Het liedje kennen we allemaal, het origineel. Want het is van de jongens van Bluff. Het heet Omarm. En nu in het mooie Frans, dames en heren. Oh, prachtige taal, Frans. Hè. Ik weet, mijn oude leraar Frans, die luistert ook af en toe. Ab Vermeulen, meneer Vermeulen. Hè. Van mooie Frans heb ik toch van u geleerd. En het liedje wat we nu gaan laten horen zometeen is van Maurice Monet. En het heet Ambrasse. En dat is natuurlijk hartstikke Frans. Maar we kunnen gewoon in het Nederlands babbelen met Maurice Monet. Bonjour Maurice.
6: Bonjour, goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
5: Ja, nou ik vind het hartstikke leuk dat jij er bent. En dat jij dit prachtige liedje van Bluff geïnternationaliseerd hebt. Om het maar eens even met een duur woord te zeggen. Op zijn Frans nu, Ambrasse. Ja, de jeugd van tegenwoordig die brast er alles doorheen. Maar dat is iets heel anders dan Ambrasse natuurlijk. Hè? Want dat betekent ook omarmen.
6: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Dus Ambrasse staat inderdaad ook voor omarm.
5: Ja.
6: En het is een van de parels van Bluff. Dus we vonden eigenlijk dat we die verder moesten brengen dan de Nederlandse landsgrenzen.
5: Ja, nou kan het ook naar België, Frankrijk, Europa.
6: Ja.
5: Iedereen kan gaan genieten van dit liedje. En ik vind het leuk, want er zitten ook radiostations buiten de Nederlandse grenzen die ons programma uitzenden. En heel veel Nederlanders die op vakantie zijn, in het buitenland zijn, die het allemaal blijven volgen. En misschien al onze vrienden die op dit moment in het mooie Frankrijk of in Wallonië zijn. Ja, ook een Franstalig liedje komt voorbij hier in ons programma. En dan niet alleen van Julien en Claire of al die liedjes die we allemaal op school gehad hebben toen we Frans moesten leren. Nee, ook dit soort pareltjes. Want wat een bijzonder liedje is dit, hè?
6: Ja, dat is het inderdaad. Het is, Bluff heeft er natuurlijk al een prachtig nummer van gemaakt, hè? Dus het is ook een heel gaaf moment als je iemand omarmt. Hè?
5: Ja.
6: Dus, en dat spreekt ook helemaal uit hoe ze dat nummer gemaakt hebben. En samen met Edwin van Hoevelaak, hè, dat is mijn producer, een plaatscontract bij AAA Music, dachten van nou, dit is zo'n mooi, belangrijk goed uit onze Nederlandse popgeschiedenis. Dus dit moeten we omarmen en verder brengen dan Nederland. Het is echt heel mooi wat Bluff gedaan heeft.
5: En Edwin heeft natuurlijk, voor de mensen thuis, Edwin van Hoevelaak, die heb je best wel eens ooit een keer op televisie denk ik gezien bij een programma. Want die komt in heel veel programma's voorbij als een van de bekendste producers van Nederland. Hè, van liedjes van Jeroen van de Boom, de grote hit. En van Nick en Simon en van René Leblanc. Dat klinkt ook behoorlijk Frans. René Leblanc, die heeft daar opgenomen. Maar natuurlijk ook zijn geliefde Natasha, hè, de grote vriendin van Edwin, heeft ook heel veel mooie liedjes opgenomen daar in de studio. En jij hebt daar ook toch maar mooi in die studio gestaan waar al die toppers allemaal muziek opnemen. Omdat Edwin ook een neusje heeft voor bijzondere liedjes.
6: Ja, en we hebben, ik denk dat we toen drie jaar geleden begonnen zijn in die samenwerking. En toen wilde ik heel graag een Nederlandstalig nummer in het Frans zetten. Omdat ik die Franse taal zo fantastisch vind. Hij heeft ook wel een bepaalde liefde voor die Franse taal. Dus dat klikte meteen. Dat was meteen goed.
5: Ja, het is een man ook van mooie chansons. Hè? Want ook in het Nederlands zijn heel veel mooie liedjes dat eigenlijk een beetje een soort van chansons zijn. En ja, Frankrijk heeft natuurlijk zoveel goede artiesten voortgebracht met zoveel mooie... Die taal wat jij al inderdaad zegt, ik vond het een heel erg moeilijke taal toen ik pas op de MAVO kwam en Frans ging doen. Maar ik heb het tot en met de vierde klas op de MAVO, het MAVO bestaat er natuurlijk niet meer, maar tot en met de vierde klas heb ik er ook examen in gedaan. En ik
6: vond, hartstikke goed.
5: Ik vond het een mooie, ik vind het een bijzondere taal. En ik ben ooit een keer met mijn vader naar Parijs geweest. Ik had een discjockeywedstrijd gewonnen en mochten wij naar Parijs.
6: Ja.
5: En wij stonden daar in Parijs. Ja, mijn vader die verstond natuurlijk geen woord Frans. Hè. Die had er nooit van, hallo, hallo, ik kende niet van de televisie, maar dan hield het dan wel mee op.
6: Oh, ja.
5: En die vond het prachtig, joh. Als wij dan ergens of iets aan het bestellen waren of zo. Of gingen ergens eten en zo. Die vond dat prachtig. Ja, ik versta er geen zak van, zei hij. Maar de taal, het klinkt al als muziek. Het klinkt al als zingen eigenlijk, Frans. Hè?
6: Ja, daar is het bijzondere van die taal. Dus het is ook, Edwin die maakt meestal eerst de melodie en vervolgens kom ik met de tekst. En dan, dat gaat zo makkelijk, omdat die muziek al, of die taal al muziek in zich heeft. Dus dat is geen enkele moeite.
5: Nee.
6: Het is ook echt een soort natuur om te doen. Dus dat is ook heel gaaf.
5: Ja, hey, en is dit ook het begin van nog veel meer mooie liedjes ook in die Franse taal die je gaat, gaat opnemen?
6: Ja, en we hebben er ook al heel veel opgenomen. Dus we hebben er ook al een aantal uitgebracht. Dus ja. We hebben bijvoorbeeld eentje van Stef Bos en Frank Boeien.
5: Papa? Toevallig papa?
6: Nee.
5: Niet papa?
6: Nee, ja. Is dit nu later hebben we gedaan.
5: Ja, ook heel leuk, mooi.
6: Dus, dus en we zijn ook in onze show, hè, in onze, we hebben een avondvullende voorstelling. En daar hebben we ook bijvoorbeeld nummers van Doe Maar en nummers van André Hazes. En die krijgen dan toch een heel ander cachet, dus dat is helemaal gaaf.
5: Ah, André Hazes op zijn Frans, hè? Dat zou toch ook, ja. Dat is toch ook bijzonder, hè?
6: Heel erg tof.
5: Un bière de André, hè?
6: Ja.
5: Lekker, man. Hey, ja. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het echt ontzettend bijzonder en hartstikke mooi om jou te gast te hebben in ons programma met dit bijzondere liedje. Want wat ik zeg, het is origineel van Bluff al een fantastisch liedje. Maar dit klinkt zo verschrikkelijk goed internationaal dat ik denk van ja, als, wat zei het al tegen jou, als De Wereld Draait Door nog op televisie was geweest of ze gingen nog al die kerkhoven af in Frankrijk, weet ik zeker dat ze dit liedje ook gebruikt hadden, want het is echt on-Nederlands goed. Het is echt een heel groot compliment voor jou en het hele team achter dit liedje. Het klinkt echt alsof dat Dave uit die eigenlijk uit Nederland komt in Frankrijk, ja. Het heeft staan te zingen daar in zo'n grote zaal of zo, want het is echt, het klinkt heel erg internationaal.
6: Nou, dat is een mooi compliment. Daar zijn we ontzettend blij mee en daar doen we het ook voor. Dus het is gaaf als mensen het liedje ook mooi vinden, het nummer.
5: Ja.
6: En dat ook omarmen. Dus dat is heel, heel tof.
5: Nou, hartstikke leuk. We gaan hem lekker draaien in de show, dames en heren. Hier de Goud en Fout Show. Maar zeg maar zijn jullie Goud en Fout Show in Frans eigenlijk, als je dat zo even uit de mouw moet schudden.
6: Ja, fout is door en fout is foam.
5: Foam.
6: Dus de show door is foam.
5: De show door. Nou ja, dan doe maar een stuk code door. Hè. Lekker stukje chocola. Ja. Dat is dan ook wel leuk natuurlijk weer. Oké, monsieur Maurice, très bien. Dan foam en dome show, zeg maar, met ons programma. En wij gaan hem lekker draaien op de radio. En ik zou zeggen, thuis, dames en heren, zet hem lekker hard. Gooi even een lekker blokje in de open haard, niet meer hoop ik. Maar in zo'n brandeltje, zeg maar. Of neem nog een extra glaasje lekkere wijn. En dan geen Chateau Migraine, maar een goede wijn. Lekker genieten en dan lekker de radio keihard zetten. En meegenieten van dit fantastische liedje. Want het is echt on-Nederlands goed. Ik heb het denk ik misschien 4 keer gezegd. Nou, maar het is echt een fantastisch mooi liedje. Bonjour Maurice, als jij wilt aankondigen voor mij, ga ik hem lekker draaien op de radio.
6: Merci Jos, merci. Dames en heren, geniet u enorm van Ambras.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, we hadden straks natuurlijk in de show al Maurice Monet uit het mooie Vught hier in Brabant over zijn liedje Ambras. Liedje van Bluff in het Frans. Maar nu, ja, we hebben nog een linkje met Frankrijk. Want Frankrijk is natuurlijk de stad van de liefde. De stad ook waar heel veel mooie muziek vandaan komt en heel veel leuke, mooie dingen. En nu is er een liedje uit, dames en heren. En het is eigenlijk helemaal niet gewoon, want de zanger heet Gewoon Jan. Maar het is helemaal niet zo gewoon, want het is gewoon ongewoon hartstikke goed en hartstikke leuk om naar te luisteren. En dat gaan jullie zometeen ook met ons allemaal doen. Gewoon in het Nederlands heeft hij een prachtig mooi liedje opgenomen met de titel Parijs. En dames en heren, aan de telefoon Gewoon Jan. Ik zeg hallo Jan.
7: Hallo, goedenavond dan. Hey.
6: Ja, de twee J's op dit moment. Jos en Jan, dames en heren, in gesprek.
7: Jan,
6: ja, leuk man. Hé, hey, luister, we hadden het buiten de uitzendingen al een beetje over. Ja, als ik de Nijmeegse Vierdaagse, dan ga je dit jaar een mooi optreden doen op het grote podium. En ja, je vertelde zelf al aan mij buiten de uitzending om. Daar stond jij aan de andere kant van het podium en je dacht, daar wil ik ook. En nu is het dan eindelijk zover dat het gaat gebeuren. Want dat was een jaartje of twee geleden. En dan zie je wat er in twee jaar allemaal kan gebeuren. Je hebt op een jonge leeftijd was je al volop bezig. En nu is het dan zover dat het allemaal gaat gebeuren wat jij... Ja, met een eigen plaat uitkomt. Met een heerlijke mooie videoclip erbij. Die gemaakt is met AI. Dames en heren.
7: Yes.
6: Kunstmatige intelligentie. Artificial and intelligence. Hè, dames en heren. Ja, de mensen thuis die denken nou... Wat zegt die Jos allemaal voor moeilijke woorden? Ja, kunstmatige intelligentie, dames en heren. Installatie, kunstmatige installatie. Daar is het allemaal mee gemaakt. Hè. En daar kan veel mee tegenwoordig. Hè.
7: Ja, klopt. Dat is ongekend eigenlijk inderdaad. Ja, ik heb zelf niet super veel ervaring mee. Maar we kennen allemaal natuurlijk ChatGPT-achtig... Tafereelen, laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht ook, nou weet je, ik heb de meeste clips van mijn vorige nummers, die laat ik maken door een videograaf, zeg maar. Daar zit ik ook zelf in dan. Ik dacht, nou weet je, ik ga het gewoon een keer anders doen. Kijken of dit iets is van deze tijd. Dat vind ik ook leuk, laat ik het zo zeggen. Ik krijg wel reacties van mensen die toch zeggen, ik zie liever jou erin.
6: Ja.
7: Nou ja, dat is ieder zijn smaak, laat ik het even zo zeggen.
6: Ja, dat is ook zo. Maar dat is het mooie ook, dat je van alles kan laten zien. Je hebt al andere clips gehad, je hebt nu deze. Voor jezelf ook een beetje pionieren om te kijken van... Hey, wat vind ik nou zelf eigenlijk het leukste om te doen? En hoe reageren de mensen erop? En daar kun je dadelijk dan misschien de gilde middenweg in vinden. Ja. Misschien kun je een stukje combinatie maken met AI en in het echi. Ja, we gaan dat steeds meer zien natuurlijk, dat gebruikt wordt.
7: Ja, klopt. Ja, zeker. Dus dat kan me zo inderdaad een volgende... Er komt er zoveel aan, dus wat dat betreft heb ik nog genoeg om uit te proberen.
6: Ja, want ik heb begrepen uit zeer betrouwbare bron dat er nog wel zeker een 20 liedjes al klaar liggen waar je in de toekomst mee vooruit kan. Maar ja, je dacht, ik ga eerst even Parijs voor de dag halen.
7: Ja, eens. Eerst even Parijs. Toch net een... met het mooie weer en de opkomst natuurlijk. Nou, kijk nou vandaag, zonnetje die straalt natuurlijk. Ja, ik vind het typisch een nummer wat gewoon uitstekend in de zomer past. Dus ik denk, nou, dan doe ik hem net voor de zomer droppen. Dan is hij in de zomer, zit hij bij iedereen in het hoofd.
6: Ja.
7: Hopelijk.
6: Zeker, zeker.
7: En dan, dus hier, het blijft lekker hangen. Ik krijg veel leuke reacties.
6: Nou, het leuke is, liedjes, het moment dat we het interview op de radio hebben, zo'n 3 weken oud. Hij gaat als een tierenlier en... Ja, ik zei het ook tegen Maurice, zeg maar, met zijn liedje. Het is jammer dat Matthijs niet meer op televisie is met al zijn aandacht voor Frankrijk en Parijs en alles. Want die had zeker heel veel aandacht gehad, ook voor liedjes die over Parijs gaan. Die een bepaalde bijzondere sfeer hebben, die bijzonder iets hebben. Want ja, AI is natuurlijk wel ook onderdeel van de toekomst. Het zal niet alles overnemen, maar het is zeker belangrijk voor de toekomst. Ja, dit is wel een liedje wat, vind ik, ook gewoon heel veel aandacht verdient. Dat is gewoon bijzonder. En je wilt toch ook, zeker wij op de radio, iets bijzonders laten horen. En je, net zoals jij, iets heel bijzonders wilt doen. En hebt laten zien en laat zien met de videoclip.
7: Ja, eens. En, maar ja, uiteraard, voor de luisteraar. Het is alleen de videoclip die met AI uiteraard is gemaakt. De rest ben ik natuurlijk helemaal zelf.
6: Ja, zeker. Helemaal,
7: maar, helemaal nee, maar je hebt, absoluut gelijk.
6: Ja, nou ja, hartstikke mooi man. Nou ja, dat betekent sowieso dat we richting de Vierdaagse, waar we natuurlijk ook aandacht aan gaan besteden aan alle artiesten die daar zich zullen laten zien en vooral horen, nog aandacht aan gaan besteden. Nou, er komt sowieso natuurlijk nog nieuwe tv-opnames van het Hollands Hitpodium, waar wij, als mijn agenda toelaat, zeker te gast zullen zijn, waar we jou ook dan zeker gaan zien. Want er gaan nog veel meer mooie liedjes uitkomen via Ronald Vis, via Rood Hit Blauw.
7: Absoluut.
6: Hartstikke goed, man.
7: Absoluut.
6: Nou, mensen, als jullie thuis meer willen weten over, over onze Jan, gewoon Jan, dan kun je even naar de site van Rood Hit Blauw gaan. Dan kun je kiezen voor het tapje Artists, in het Engels Artists. En dan kun je daar gewoon kiezen voor gewoon Jan. En dan kom je alles te weten over deze man. En blijf het volgen, want ook de komende tijd komen er nog veel meer mooie producties uit van deze man. Die je natuurlijk gewoon ook bij ons gaat horen in de Gouden Fout Show en in Oranje Party Radio. Ja, voor nu. Mensen, ga straks na afloop van de uitzending ook maar eens even die clip bekijken die heel erg bijzonder is, heel mooi gemaakt is. En luister zometeen lekker mee naar dit liedje. Zet hem thuis maar lekker hard in die radio, want het is er tijd voor dat we hem gaan draaien. We gaan u meenemen naar Parijs, dames en heren, naar de Parijse sferen. Gezelligheid, lekker drankje, alles erop en eraan hier op de radio. Kaasje erbij, ho, lekker man, dames en heren. Jan, als jij zin en tijd hebt, kondig hem lekker aan en dan gaan wij iedereen meenemen naar Parijs.
7: Ja, zeker. Nou, alles is bijna al gezegd, maar ik gooi er nog een klein dingetje bij. Geniet ervan inderdaad, van de zon en van elkaar. Hier is Parijs van gewoon.

0: ik ben Henk Benaar en ook ik luister naar Jos Nette.
1: Ik weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt, onzekerheid

0: Oh, wat kan die vent toch lekkere platen draaien en ontzettend dom ouwe hoeren.
1: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
2: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
3: De Goud en Fout Show. Yo.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Nette op de radio.
2: Hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, ik heb het de laatste keer aangekondigd bij ons in de show. We hebben wat hele bijzondere interviews de komende weken in ons programma De Gouden Fout Show. En we hebben ook de man die mede succesvol achter de schermen bezig was om een mooi liedje te maken voor de man die we nu onder de knop hebben. Die hebben we binnenkort te gast in ons programma. Dat is Frank van Etter. En Frank die was al bij ons te gast in de show toen hij nog denk ik, of 18, 19 oud was. En met zijn vader heel het land doortoerde en op heel veel feestjes en partijen kwam zingen waar wij ook van de partij waren. En die heeft een mooi liedje gemaakt voor de man die we nu onder de knop hebben. Die een fantastisch muzikaal jaar achter de rug heeft. Laten we dat even niet vergeten. Met heel veel mooie optredens. Hij komt uit Tiel. Het mooie Tiel, dames en heren. Daar komt niet alleen Flipke vandaan en ook Frans Duits. Maar inmiddels een nieuwe gigant aan het muziekgebeuren. Mancus Marcus. Ik zeg hallo, Marcus.
7: Hallo, goedenavond Jos.
6: Hey, welkom in de show, jongen. Hartstikke fijn om jou in het programma te hebben. Want ja, ik heb het natuurlijk allemaal gevolgd op de social media, alle optredens die je gedaan hebt. De mooie dingen die je hebt meegemaakt in je carrière de afgelopen periode op muzikaal gebied. Laten we daar even lekker over gaan babbelen. Want je hebt een prachtige plaat opgenomen met Frank van Etten. Met de alleszeggende titel Laat me proeven van het leven. Nou, van het goede leven. En daar geniet jij met volle teugen van. Want wat heb jij mooie muzikale optredens gehad de afgelopen periode, Mancus?
7: Ja, zeker. Ik mag niet klagen. Vooral iemand die nog niet zo lang in de muziekwereld zeg maar, zit. En dan al veel podium al heb mogen betreden. Ja, het gaat gewoon super.
6: Ja, je hebt echt heel veel mooie optredens gedaan. Je kunt het allemaal ook volgen natuurlijk op de social media. Doe dat ook, dames en heren. Want deze man, daar gaan we nog heel veel van horen. Ja, maar je vorige single was je ook bij ons te gast in de uitzending. En toen had je het er al over. Je bent met heel veel mooie dingen bezig. Mooie plannen maken. Ja, en uiteindelijk rolt daar dus deze single uit. Laat me proeven van het leven. Een hele goede compositie. Een liedje wat heel veel gedraaid wordt. Ook op de radio. Ook heel veel aangevraagd wordt op de radio. En dat bij alle radiozenders die ons programma uitzenden. Ook bij ons in de show. Heel veel aangevraagd is. Want het is een liedje wat mensen raakt. Het is een liedje waarvan mensen toch zoiets hebben van wauw. Wat hoor je hier weer? De stempel van Frank van Etten. Een liedje wat staat als een huis.
7: Ja, zeker weten. Ik ben er ook ontzettend trots op dat Frank met dit liedje bij mij kwam. Ja, het is gewoon, net wat je zegt, het is gewoon echt super.
6: Ja, het is toch bijzonder, hè? Als je met zo'n gigant uit de muziekwereld mag werken die letterlijk en figuurlijk ook de klappen van de zweep kent. Die afgelopen jaar, ook niet misschien het meest feestelijke jaar heeft meegemaakt. Privé, maar dan zakelijk en muzikaal gewoon staat als een huis. Die fantastisch concert natuurlijk heeft gegeven met het feestje op wielen. Hè. Nou, ook niet heel onbekend natuurlijk, want jij was erbij. En dan zie je toch wat muziek verbindt. Wat muziek los kan maken bij mensen. En dat muziek altijd je overal doorheen trekt.
7: Ja, zeker weten. En ik ben ook super blij dat Frank mij die kans ook dan weer gunde dat ik bij hem mocht zijn bij Afwas Live.
6: Ja.
7: Dat was gewoon een geweldig moment om mee te maken, ja.
6: Ja, ik kan me voorstellen als je daar dan achter in de coulissen bent. Ik ben er regelmatig geweest en je loopt daar rond en je weet dan dat je over een paar minuten het grote podium opgaat in een show uitverkocht, bomvol met mensen die houden van Nederlandstalige muziek, mensen die houden van een feestje, mensen allemaal met dezelfde sfeer die daar binnenkomen. En als je daar dan achter de schermen rondloopt, een paar minuten voordat je op moet, dat je denkt van nou gaat het gebeuren. En dan breken ze gewoon heel de tent af. Hè? Want ik heb er natuurlijk filmpjes van gezien. Ja, jouw optreden was fantastisch natuurlijk. En de mensen gingen helemaal los.
7: Ja, het was echt super. Ja, kijk, het liedje kwam ook op dezelfde dag uit, zeg maar. Afwas Live begon, zeg maar, van Frank van Etten.
6: Ja.
7: En toen kwam op diezelfde datum kwam mijn liedje ook uit.
6: Ja.
7: Dus ik moest hem doen ook daar voor het eerste keer live doen.
6: Ja, dan voor zo'n hoop mensen. Eerder. Ja, dan voor zo'n hoop mensen zo meteen, hè?
7: Ja, dus het was echt wel voor mijn echt wel knik in de knieën was het wel. Het was echt spannend, ja, zenuwachtig.
6: Ja, ik denk een droom die uitkomt, hè. Als je dan zo hard werkt aan je carrière En je mag dan een plaat opnemen met Frank van Etten, man die, wat ik al zeg, door de wol geverfd is. En die, als er één iemand is die het levenslied begrijpt en vrolijke liedjes, gevoelige liedjes. Hij is voor de duvel niet bang, zingt hij natuurlijk nu ook in zijn laatste single waarmee we hem binnenkort in de show hebben. Ja, als er één iemand is die wat dat betreft weet hoe Nederlandstalige muziek uitgedragen moet worden en hoe het moet voelen, dan is hij het wel. En als je dan inderdaad de kans krijgt om in zijn show, die totaal uitverkocht was, om daar dan op de release dag van je liedje daar helemaal los te gaan. Ja, dat lijkt me fantastisch.
7: Ja, dat, daar blijft me altijd bij. Dat, dat moment zal ik nooit meer vergeten. Dat was echt een droom gewoon die uitkwam. Ja.
6: En dat betekent natuurlijk ook als je met Frank van Etten in zee bent gegaan, dan nu mee aan het werk bent, dat als deze single op een gegeven moment een beetje uit te begint te lopen, dat duurt nog wel eventjes denk ik, want het is een hartstikke leuk liedje. Maar dat Frank, ja, Frank kennende, als hij eenmaal jou bij de oren gepakt heeft en met jou bezig is, dan gaat er ongetwijfeld een vervolg komen.

0: Ik kan er alleen maar om, hoe zeg je dat, om dromen en hopen.
1: Ja, ja.
0: Dat, ja, maar ik weet zeker wel, zoals ik met Frank de samenwerking ben aangegaan, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat er wel heel veel leuke dingen nog wel op mijn pad zouden komen.
1: Ja, die laat je ook niet meer los, hoor. Die laat je ook niet meer los, man. Ik ben maar niet bang.
0: Nee, dat hoop ik ook echt niet. Maar ik ben ook super trots en blij dat hij me ook die kans geeft. Want Frank is gewoon in mijn ogen gewoon de allerbeste artiest, zanger wie ik maar ken. Er zijn er een hoop, maar Frank is echt bij mijn nummer 1.
1: Ja, nou, hey, goed om te horen. En zullen we hem ook zeker laten weten, want hij is binnenkort bij ons de gast ook in de uitzending met zijn laatste single. En dan gaan we eens even terugblikken op zijn carrière, die natuurlijk al heel lang geleden begon. Hij heeft zoveel liedjes gemaakt, zoveel liedjes ook gemaakt voor anderen. En nu dus ook zelf een nieuwe single. Maar hij geeft ook anderen de kans, zoals jou, om een single te maken en stort zich daar volledig op. En dat betekent, dames en heren, dat we hem nu lekker gaan draaien hier op de radio in de Gouden Fout Show Radio. Jullie wekelijkse feestje. Elke dag van de week zijn we wel ergens te beluisteren. En ik weet zeker dat overal in Nederland, België, in de grensstreek, overzee, Spanje, overal waar mensen zitten te luisteren, dat die de radio dadelijk al meteen een stukje harder gaan zetten. Daar zit ik een non de Dieu. Daar is een lekker liedje. Die ga ik in mijn Spotify-lijst zetten. Die ga ik eens eventjes ook lekker mee promoten. Doe dat ook, want we gunnen het deze man van harte. Wat een heerlijke plaat. En wat ben ik blij om jou in de uitzending gehad te hebben. We hebben voor de uitzending al een beetje zitten babbelen. Mankes, wij staan als één man achter jou en wij gaan genieten van jou met de mooie optredens nog in het land en deze single. Als jij hem wilt aankondigen voor ons, ga ik hem vol gas de radio opgooien en gaan we allemaal genieten.
0: Beste luisteraars, ik zou zeggen, de nieuwe single van mij, Mankes Marcus, Laat me proeven van het leven. Ik zou zeggen, stream hem. Hij is te zien. Mooie videoclip op YouTube. En veel luisterplezier allemaal. En Jos, de Gouden en Fout Show, jij hartstikke bedankt voor deze telefonische interview. Dankjewel.
1: Is je gegund, jongen. Hier zie je in de Gouden Fout Show, Mankes Marcus.
2: Ik zie de licht.

0: Jossie, ouwe gozer!
1: Waar moet je natuurlijk altijd je radio op zetten? Op de Goud en Fout Show van Jos Nette. En wie ben ik? Wie kan ik zijn? Mijn naam is Peter Koelewijn.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor de volgende man. Hadden we al eens een keer eerder in ons programma te gast met zijn vorige singel. En heeft weer een nieuwe klapper uitgebracht, dames en heren. Want nadat hij september uitkwam met De Liefste Vrouw, doet hij op dit moment daardoor lachen, leven en genieten van de mooie dingen. Hij vertelde net al dat hij samen met zijn kleinzoon bezig was om nog wat mooie dingen te doen. Lekker te zingen, lekker te genieten. Een man die ongeveer net zo oud is als ik, net zo jong is als ik, moet ik zeggen. Ook al heel lang in de muziek zit, al heel lang actief is, begon in een bandje en natuurlijk ook gaan zingen. En ja, het is een echte volkszanger, dames en heren. Prachtig mooie liedjes uit. Hij heeft nu met Marco Luzink in de studio in Weel weer een prachtig mooi liedje opgenomen. En ja, hij heeft mooie dingen meegemaakt in zijn leven, maar ook heel veel, ja, ook vervelende dingen, zoals iedereen dat meemaakt in zijn leven. En daardoor ja, vindt hij en vind ik ook dat wij moeten lachen, leven en genieten van elke dag die je hebt. En daarom gaan wij eens even bellen met Peter Harteveld. Hallo Peter.
7: Hallo.
6: Ja, ik zit inderdaad, ik ken je al wat langer dan vandaag. Ja, je vertelde net, je zit Bas lekker aan het zingen met je kleinzoon. Ja, dat is denk ik heel bijzonder, hè? Want dat is niet altijd zomaar gegeven. Hè? Want je hebt natuurlijk ook vervelende dingen meegemaakt als opa.
7: Ja, zeker. Normaal doen we altijd dingen samen. En wij oefenen een beetje nieuwe nummertjes. En een beetje als we samen moeten optreden, dan wordt dat samen een beetje natuurlijk stukjes verdelen. Het refrein en het couplet. Dus ja, dat gaat allemaal prima. Ja, ja, aan de andere kant van het leven, ja, ik heb ook een klein zoontje verloren. Dat is dan weer wat minder.
6: Ja.
7: Maar goed, dat gaat je wel aan het denken zetten. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik zoiets eigenlijk van, nou ja, ik wil wel iets maken met een leuk, vrolijk nummer, lach, leven en genieten. Want ja, niemand weet hoe oud je wordt. Dus ja, daarvoor moet je leven en genieten. Want dat is je niet altijd gegeven dat je heel oud gaat worden.
6: Nee, dat klopt.
7: En dat blijkt wel natuurlijk in mijn levenservaring.
6: Ja. Ja, ja, ja, ja, en dat is inderdaad een prachtig mooi motto, want we moeten er elke dag iets moois van maken. Elke dag genieten.
7: Ja.
6: En wat ik ook bijzonder vind, is ik zat op een gegeven moment te denken van, ja, de vorige keer ook dat we elkaar gesproken hadden, ik denk, er is wat met jou, ik heb jullie een keer ook gezien. En toen inderdaad zag ik in het persbericht staan dat te maken had met Holland's Got Talent in 2024. Toen heb jij met je oudste kleinzoon naar meegedaan. Toen dacht ik, overrek, ja, dat was Holland's Got Talent heb jij toen meegedaan, waar jij Leiden toch maar even weer mooi in de picture hebt gezet, hè?
7: Zeker, zeker. Een hele goede reactie op gekregen, ja, en ja, daar groeien we eigenlijk nu nog steeds op door. Er zijn nog steeds mensen die ons daarvan herkennen. Ook natuurlijk in Spanje, in La Caloela, daar zit ik natuurlijk ook veel in de zomer.
6: Ja.
7: En tenminste, eigenlijk het najaar zit ik er altijd met de feestweek. En dan heb ik het ontzettend druk daar. En ja, alle cafeetjes, dan er wordt overal dan zangertjes. En dan heb ik er soms wel tot 2-3 op een avond. En dan, dan is het echt bizar. Maar goed, de rest zijn we in Nederland ook heel actief. Ieder weekend meestal weg, nou, met het Koningsfeest ook geweest natuurlijk. En ook besloten feesten en verjaardagen, bruiloften. En, het gaat hartstikke goed. Dus ja, vandaar maar weer een nieuw nummertje. Ja, en ik heb een beetje het motto om er 2-3 per jaar te maken. En de nieuwe leg alweer klaar, die heb ik zelf geschreven.
6: Kijk.
7: Dus ja, dat zal ergens juli, augustus worden.
6: Oh, dan eigenlijk.
7: Dus als deze weer een beetje uitdoopt, dan proberen we eigenlijk weer een nieuwe op de rails te zetten. Maar ja, het moet wel allemaal weer eventjes opnieuw ingespeeld worden. Of allemaal weer naar de studio, weer naar Marco. Want het is wel weer allemaal een kostenplaatje. Maar goed, we willen wel een beetje door gaan pakken. En ik zeg het, we hebben heel veel steun van de luisteraars en van de radiozenders. En natuurlijk Hollands, Oranje TV, Oranje, de mensen die stemmen en videoberichtjes en spreken.
6: Ja,
7: want zonder de stemmers en de luisteraars, dan ben je eigenlijk niks als artiest. Dus die hebben we heel erg natuurlijk nodig en daar zijn we ook, ben ik ook heel erg dankbaar voor. En we gaan kijken hoe deze eindigt. Die andere was natuurlijk 37ste van de top 1000 geworden, De Liefste Vrouw. Dus we gaan kijken waar deze gaat eindigen. Maar ik krijg eigenlijk alleen maar goede reacties en ook een hele leuke ding eigenlijk goede reacties op de clip in Leiden, in het centrum van Leiden.
6: Ja, prachtig mooi hoor, Leiden. En Leiden, in dit geval is Leiden geen Leiden met lange ei, maar Leiden met EI. En genieten van heel veel mooie dingen, waar heel veel leuke artiesten ook vandaan komen. Waar leuke evenementen georganiseerd worden, waar ze allemaal dan te zien en te horen zijn. Nou, ik vind het ontzettend leuk om te horen. Want weet je wat leuker is? Je zegt net al, zo over een paar maanden komt de nieuwe uit. Nou, we hebben dit jaar, net als vorig jaar, de jaren ervoor ook trouwens, geen zomerstop. We zijn gewoon heel de zomer elke week op de radio met nieuwe muziek. Elke dag van de week zelfs op de radio te beluisteren bij onze radiozenders. Dus we gaan zeker elkaar spreken tegen die tijd. En dan gaan we hem ook in de zomer gaan we lekker gas geven met die nieuwe. Maar net wat je zegt, we gaan eerst eens lekker lachen, leven. En vooral genieten ook van deze single die het hartstikke goed doet. En ja, ik ben alleen maar, ik kan alleen maar blij zijn, Peter, dat we jou weer in de gast hebben. Want te gast hebben in de show. Want het wordt elke keer beter met Peter. En hij heeft weer een heerlijk mooi liedje uit. En ja, onze grote vriend.
7: Ja, nee, daarom is het. Ik sta 30 mei ook in Leiden. Oma Rietje Café, Oma Rietje aan de Nieuwe Weestermar in Leiden. Daar sta ik in mijn roots, zeg maar.
6: Ja.
7: En dat is wel leuk ook dan. Want meestal zitten we ver weg, oosten van het land. In Ede en weet ik het allemaal. In België, overal zitten we. Maar ja, dat is ook wel even leuk om een keertje dan een beetje dicht bij huis te zitten. En dan, 30 mei staan we dan daar in dat cafeetje. En dan is het ook wel leuk. En er zullen ook mensen komen die dan een beetje voor wie het aan te rijden is om mij te komen beluisteren. En dat is altijd wel leuk natuurlijk.
6: Nou, superleuk man. We gaan er lekker van genieten op de radio. En ook natuurlijk dan een prachtig mooie clip erbij gemaakt. Onze vriend van de show, Jaap Didde, heeft ook weer heel goed zijn best gedaan. We gaan hem lekker luisteren op de radio. Hij is overal te downloaden bij de bekende streamingdiensten. Natuurlijk te zien op YouTube en ook bij TV Oranje. Vraag hem lekker aan in de clipparade. Laat hem maar lekker voorbij komen. We gaan hem lekker draaien. Peter, als jij hem wilt aankondigen, klappen wij hem de radio op. En dan zou ik zeggen, veel plezier nog met je kleinzoon. Met lekker meezingen. En we spreken elkaar gauw weer. Kondig hem maar lekker aan voor ons.
7: Ja, is goed. Hallo lieve luisteraars. Ik ben Peter Hartenveld. Hier mijn nieuwe single. Lach, leef en geniet. En dankjewel voor jullie steun allemaal. Veel luisterplezier.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Sorry mensen, nou de vaste luisteraars van ons programma die weten dat ik al heel erg lang, al sinds de jaren 80, een heel groot fan ben van Koos Alberts. En in goede en in slechte tijden deze man gevolgd, shows mee mogen doen, tv-opnames mee mogen doen, allerlei mooie dingen meegemaakt, Westendorf, noem het allemaal op, hartstikke mooie dingen. En de muziek van deze man moet blijven leven. En dat gebeurt ook, want er is nu een nieuwe versie uit van Ik Verscheurde Je Foto, door onze vriend Pierre van Dam. Binnenkort bij ons te gast in de mooie eerbetoon aflevering aan Koos. Maar ook een andere parel van Koos is opnieuw uitgebracht. En dat door onze vriend hier vlak in de buurt bij, dames en heren. Ik zit met de studio in Os op dit moment. En hij zit niet al te ver hier vandaan. Bijna, als ik door de raam naar buiten kijk, kan ik hem zien zitten. Met een lekker glaasje drank. Onze Jannik van den Burgt. Hallo Jannik.
6: Hey, goedenavond Jos.
5: Hallo jongen. Ja, lekker man jongen. Want ik ben ontzettend blij met jouw uitvoering van dit liedje. Niemand zal mijn tranen zien van een van de allerleukste, beste en aardigste zangers van, nou ja, misschien niet de allerbeste zanger van Nederland, maar wel een ontzettend lieve, aardige man die kon entertainen als de beste, Koos Alberts. En daar heb jij nu dit liedje Niemand zal mijn tranen zien van uitgebracht.
6: Ja, dat klopt.
5: Maar wel een beetje sneller dan die van Koos, hè?
6: Zei je?
5: Wel een beetje sneller dan die van Koos, hè?
6: Ja, ja, dat vond ik wel belangrijk. Dat er iets meer tempo is, dat er toch een beetje meer extra veel feest aan in de feesttent. En dat er toch wel een beetje meer tempo in zit. Om daar toch in die scene toch wel een beetje meer de gang erin te houden tijdens de optredens.
5: Ja, en nou, dit stamt alweer uit 1985, dames en heren. Als je er bij stilstaat, dan ik kan me nog zo herinneren al die liedjes die die Koos gemaakt heeft. Hij stond er met 3 nummers in de top 40 op een gegeven moment in december 84 met Ik Verscheurde Je Foto. Gisteren heeft zij me verlaten. En natuurlijk zijn kerstsingle Waarom Ben Ik Met Kerstmis Zo Alleen. Ja, er zitten soms toch een beetje de tranen zitten in sommige liedjes. Maar ja, het is ook het echte levenslied wat Koos ten gehoor bracht. En waar jij voor zoiets had van, dit liedje moet ik hebben.
6: Ja. Ja, dat klopt. Eigenlijk zo wel, ja.
5: Ja. Ben je zelf ook liefhebber, fan, bewonderaar van Koos al jarenlang?
6: Zeker. Ja. Zeker weten. En zeker. Is echt toch wel een van, wat je zei, een van de grootste van het land.
5: Ja. Ja, zeker. En altijd zo gewoon gebleven. En niks aan de snuif, niks aan de drank, geen gekke dingen. Kan nergens op betrapt worden dat hij gekke dingen gedaan heeft in zijn leven. Heeft altijd zijn eigen kapot gewerkt. Vanaf het moment dat hij nog de snackbar had, dat hij bouwvakker was, dat hij ging zingen. Hij heeft altijd zijn eigen kapot gewerkt, om het zomaar te zeggen, voor zijn gezin en voor zijn lieve joker. En dat levert nu nog steeds op dat er ontzettend veel bewonderaars zijn van die muziek. En dus ook heel veel artiesten die toch zoiets hebben. En net zoals jij ook, dan rondlopen met het idee van, ik wil daar iets mee, ik moet er iets mee.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja.
6: Een stukje erkenning voor zijn werk.
5: Ja, en ook een stukje onze jeugd ook natuurlijk, hè? Want dit is muziek uit onze jeugd, om het zo maar te zeggen.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja, niet dat we al nou zo oud zijn, maar het is toch, ja, dit zijn wel de liedjes waar je voor de televisie zat bij Op Volle Toeren, Nederland Muziekland. Noem het allemaal op, want daar kwam Koos. En ik zal nooit vergeten dat hij toen bijna de top van zijn kunnen zat. Dat hij hier in het mooie Hees, dames en heren, was. Hees presenteert, had je toen altijd zijn evenement. En daar kwam hij optreden. Nou jongen, het zag zwart van de mensen. Het was ongelooflijk hoe druk het al was. En hoeveel mensen lieten blijken dat zij liefhebber waren van die muziek van Koos.
6: Ja.
5: Heb je Koos zelf ook nog ooit live mogen aanschouwen, Jannik?
6: Ja, dat zijn de mooie dingen nog.
5: Ja.
6: Om hem terug te krijgen.
5: Ja, toch? Maar heb je hem zelf ook live aan het werk gezien?
6: Ik heb hem live nog één keer gezien. Dat was volgens mij wel echt één van zijn nog laatste optredens in het Gelredome voor het Mega Piratenstrijd.
5: Ah, oké. Okay. Ja. Dat is inderdaad één van de laatste optredens. Ja, dan had hij ook altijd de historische woorden. Mooi, hè? Zei hij dan altijd. Mooi, hè? En wat ik ook bijzonder vond, ik was bij het concert in Amsterdam. En daar zei hij op een gegeven moment van, ik ben zo ontzettend blij dat ik hier kan staan. Oh nee, je kan niet staan. En dan zag je heel die zaal stilvallen. En dan is zoiets van, ja, kan ik nou eigenlijk lachen? Kan ik dit, wat moet ik hiermee? En dan uiteindelijk barstte toch iedereen dit lachen uit. Want dat was ook Koos, hè? Grappen maken over alles.
6: Ja, je bent toch een beetje dezelfde spot ermee drijven.
5: Ja, En dat deed hij hartstikke goed. En ja, de muziek zal altijd blijven. Want er zijn nog heel veel mooie pareltjes meer, Jannik. Die op albums staan waar eigenlijk nog nooit iets mee gedaan is. Dat ik zomaar kan bedenken dat Frank Verkooyen, jouw producer, daar nog eens een keer met jou ook naar gaat kijken. Van, hey, misschien zijn er nog meer pareltjes waar we iets mee kunnen.
6: Ja, maar dat was eigenlijk al in aanloop van deze single. Dat we al naar ze kijken. Deze is mooi. Deze is ook mooi als je die zo zou maken.
5: Ja.
6: Of deze. Die is, ja, kijk, zo kun je aan de gang blijven. Kijk, dan moet je op een gegeven moment gewoon een punt maken. We doen nu deze.
5: Ja.
6: We kijken in de toekomst wel wat we nog een keer gaan doen.
5: Ja, zo is het, jongens. Er zijn nog zat mooie liedjes. En hoeft geen haast te hebben. Eerst eens zeker lekker genieten van het succes van deze single. Want hij wordt heel veel lekker gedraaid. Hij wordt bij alle collega-radiozenders die mijn programma uitzenden. Vinden het allemaal hartstikke leuk. En die hebben ook allemaal heel erg leuk gereageerd dat je bij ons te gast bent. De single kwam in februari al uit. Hè. Zo rond de carnaval kwam dat liedje uit. En het verdient gewoon nog een keer een extra boost in deze tijden. En ik zei het al, het interview gaan we ook nog een keer uitzenden in de week. Dat we Pierre van Dam te gast hebben. En een mooi eerbetoon maken aan Koos. Met hele mooie liedjes van Koos. Van zijn albums en mooie herinneringen. Ja, een van de allermooiste herinneringen is toch dit liedje, Jannik, wat jij nu hebt opgenomen. En die gaan we met heel veel liefde, plezier en gevoel gaan we die lekker draaien. Hier in de Goud en Fout Show Radio. Want hier hoor je ze nog, die prachtige mooie liedjes. Nou, ik ben heel benieuwd wat er nog meer gaat komen, Jannik, dit jaar. Ik zou willen vragen aan jou, kondig hem lekker aan. En wij gaan hem lekker hard draaien op de radio.
6: Kijk, ik zou zeggen, mensen, luister lekker mee naar mijn laatste single. Niemand zal mijn tranen zien.

0: was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: DJ, mag die muziek uit?
3: Oké, okay. Je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Oudoe.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgezoden, bietard.
8: Zo, dames, dat was het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
10: Twistvol muziek wordt mede mogelijk gemaakt door shirtdiscounter.nl. A-kwaliteit voor B-prijzen.
11: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get out, goddammit!
15: Get the point, good.
16: Now?
10: Het Fust is open en het is weer tijd voor het geluid van het Fust of vol muziek. Appie staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Jos en Maureen zijn achter de bar en kunnen niet wachten om te beginnen. En Chris is stand-by indien het nodig moet zijn. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. Indien je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf even weer terugbrengen naar de bar. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het Fust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

setting myself up. Oh, yeah.

You have to get up and dance. You have to get up. Come on.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point.
6: And now...
7: Dit is weer de tweede uur van het Festival Muziek. En dan is er weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink Bessie Super Slash 3,50. Is je glas leeg? Breng deze dan weer even terug naar de bar, want het scheelt Betje weer hoop werk. De zomer begint eraan te komen. En wie dan denkt dat het door het vakantie zo rustig wordt in het rust, heeft het niets. Er stroomt onder andere de camping het Franse kant vol met Amsterdammers. En die kan je weer in het weekend weer terugvinden in de hoek. Kijken of ze dan het vriendje of vriendinnetje van de vorige vakantie weer terug kunnen vinden. In de hoop dat die dag of nacht ze weer geluk hebben.

everything.

be another bicentennial.

my voice. Get on down with the people's joy.

Thursday, raise your hand if you want some up. Come on, come on.

De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

Francisco. It ain't no country club either.

0: countrymusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Welkom bij Cindy, een beetje in Eurovisie-stijl. Dit was Marcel uit Spanje. 1968 won zij het Eurovisie Songfestival met La La La. Een klein beetje een thema zomaar in deze Cindy. Nou ja, dat doe je dan eens in het jaar, zo'n thema. Het thema Eurovisie. Marcel hoorden we uit, 1968. Uit 1983 zit Basta de Peleas. Marcel.

Was hier in 1983 met Basta de Playas. Was geen hit in Nederland, maar wel een lekkere plaat om te horen, toch? We gaan terug naar de jaren 60 met Skeeter Davis. Dit is The End of the World. Klein beetje triestigheid in het programma. Sniff.

Nou, een prachtig mooi liedje deze van Skeeter Davis, The End of the World. Muziek van Melody komt uit voor Spanje in 2025 op het Eurovision Festival. We draaien de symfonische versie.

En in de symfonische versie vind ik eigenlijk nog veel mooier als het origineel. Maar goed, Georgië. Georgië is een land wat eigenlijk nooit wat wint op het Eurovision Festival. Maar ze hebben wel regelmatig de mooiste liedjes. Zoals deze uit 2010 van Sofia Nizaratza. Maar luister naar Shine.

Ja, ja, wat een liedje en wat een stem. Sofia Nisa Ratse. En we hoorden Shine van Gorgi in 2010. De zangeres van 2025 van Gorgi is Mariam Shengelia. En zij... ik ga niet haar nummer draaien, maar ik ga wel een cover van haar draaien die ze gedaan heeft voor het Eurovision Songfestival van 2025. Hier is C'est la vie.

Mariam Shenglia van Georgië. In 2025 deed zij Zelavie van Cloud. Muziek van Alan Jay. Een nummer uit het verleden. Met popproductie. Die is Club Tropicana.

0: Treinen schrijft deze week is Celesta Da Vinci samen met Ben Quinlan uit Ierland. Dit is Fuel to the Fire.
1: Zindy.

verleden week in Music. En dat is een band rondom Frederik Schone. Schoonis, moet ik zeggen. Nieuwe plaat in 2020, in ieder geval 2020. En Welcome to My World. En dit is mijn wereld, de radio. Hier is Rose Alexander en Welcome to My Radio.

Candy Girl. We gingen terug uit het jaar 1983 met de New Edition. Verder terug in de tijd, 1972. Het is de groep Blue Haze en...

Blue Haze uit 1972 en Smoke Gets in Your Eyes. Nou, twee nummers draaien van Valentine. En de eerste die gaan draaien is een cover overigens, afkomstig van de Queen Tribute album. Het is Don't Stop Me Now. Tonight.

De Queen Tribute Album van Valentine, Don't Stop Me Now. Ik meen dat er iets van 18 tracks in totaal op staan. Hij staat boordevol. Meer kon het er niet op. Meer groefjes, om zo maar te zeggen. Meer pitjes tegenwoordig, is het digitaal gezien. Ja, een hele fijne muziek. Muziek van zijn CD 2018, The Ella Lions. Daar hoor je meestal het intro alleen maar. Maar we gaan ook nu eens een keertje een nummer van draaien. Remember Who You Are.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.